0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest, dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. Amerika en Groot-Brittannië waarschuwen voor vliegen naar en over Saoedi-Arabië na alle aanvallen op de vliegvelden. Ook het overvliegen op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, zegt de Amerikaanse luchtvaartorganisatie. Britse burgers wordt afgeraden naar Saoedische vliegvelden te reizen, tenzij het echt nodig is. En dan het weer van Weer Online. Een heldere en rustige nacht, alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv

0: TV-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en Republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daar zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, net geld.

0: Bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar de militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten twee mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de afrit Beek en Duiven 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente

0: Swift op deze maandagochtend. Goedemorgen.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 12 oktober, tussen 10 over 7. En op deze dag in 1999 de VN die meldde de geboorte van de 6 miljardste wereldburger in 1999 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Engelo neemt geen aanvullende maatregelen om te waarschuwen tegen nepagenten. Een motie van de PVV, Forum voor Democratie en 50PLUS om een duidelijk en herkenbare waarschuwing te verspreiden onder de inwoners van Engelo. Haalt dan ook geen meerderheid in de Engelo's Raad. Lees het na op 120.nl. En de kiosken aan de Van Heekplein in Enschede ondergaan komende maanden een flinke verandering. De 10 karakteristieke dagmarkten worden grondig verbouwd en gemoderniseerd. Inmiddels is het leggen van een nieuwe bestrating bij de eerste groep kiosken in volle gang, ook dat na te lezen op 120.nl. En de Onzaalse straat in het centrum van Longen gaat de komende dagen dicht. Vanaf nu tot en met vrijdag. De asfaltlaag binnen de bebouwde kom moet worden vervangen. En daardoor is de weg tussen Oldenzaal en Enschede afgesloten. Houd daar dus even rekening mee, want dat is altijd lastig. Een aardige doorgaande weg, hè? Ja. Vandaag blijft het droog, volop zonneschijn. Later wat stapelwolkjes en het warmt op richting een graad of 16. Op deze maandag van de herfstvakantie. Ja. Diverse zaken die ons raken, natuurlijk weer tot 10 uur in de show. Onder andere gaan we het straks hebben over de Jolly Jumpers. Hoe hebben die gespeeld? Dat zijn de basketball.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. Straks gaan we het ook nog hebben over vrienden van gisteren live. Ja, die zocht ik. Femke gaan we bellen. En later gaan we het hebben over de clubkampioenschappen van Zizou in Almelo. Die doen dat vanwege een jubileum.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 12 oktober en vandaag op deze dag in 1612 in Twente. 14 vertegenwoordigers van doopgezinde gemeenten uit Borne, Almelo, Goor en Enschede die komen op deze dag bij elkaar, 1612. Ze stelden een verzoekschrift op om een geloof bijeen te kunnen blijven beleiden. En in die tijd werd een doopgezinde bijeenkomst door de overheid tegengewerkt. De bijeenkomsten droegen bij aan het gedogen van hun samenkomsten. Snap je het verhaal nog? In ieder geval kwamen ze bij elkaar op deze dag, deze doopgezinde gemeenten, 1612, 12 oktober. Unieke gebeurtenis. In Twente was het op die dag. 1960, Sovjet-leider Nikita Khrushchev die veroorzaakt met een schoenscène ophef in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Tijdens het debat over kolonialisme trekt hij een schoen uit en mept hij daarmee boos op tafel. Legendarisch moment 1960 op deze dag. En 2002, bij een terroristische aanslag in een discotheek in het uitgaanscentrum van Kuta Beach in Bali. Op Indonesië vinden in totaal 202 mensen de dood en raken zo'n 300 mensen gewond. De meeste slachtoffers zijn buitenlandse toeristen, vooral Australiërs. De aanslag wordt gepleegd door Azori bin Nur Hashim, Imam Samundra en Ali Gufrum. En ze zouden in 2003 ter dood worden veroordeeld. En dat gebeurde daadwerkelijk in 2008. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991. De lijst die telt de volgende hits die binnenkomen. Thinking of You van Maureen Walsh komt binnen op 40. Why Believe You in van Texas is de binnenkomer op 38. Jij bent van mij van John Spencer, de binnenkomer op 36. En Just Do It van Conquest komt binnen op 35. The Nomads met Something Special is de binnenkomer op 33. Everybody's Free to Feel Good van Rosella komt binnen op 28. En de hoogste nieuw binnenkomer op nummer 26.

uiteindelijk. Wat een nummer 1. Let's Talk About Sex with Salt and Pepper. Staat 14 weken in de top 40 en kwam op deze dag binnen in 1991. In die lijst als hoogste nieuw binnenkomer op 26. Dan de top 3. Op 3 James Brown is Dead van Alice Style. Op 2 blijven staan Crucified van The Army of Lovers. En op 1 blijven staan in de 14e week I Do Anything For You van Bryan Adams. De nummer 1 van 12 oktober 1991.

0: Pale Blue, Emily van The Edge of Desire. Straks gaan we het hebben over basketbal in Twente. We gaan bellen met Anne van Dijk van de Jolly Jumpers. En de strengnieuws komt er ook aan.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Het is 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
11: Michiel.
12: In de Gelderse Betuwe zijn 2 automobilisten verongelukt. Ze botsten gisteravond op een provinciale weg bij Kesteren frontaal op elkaar en overleden ter plekke. 2 andere mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Houthis in Jemen hebben weer raketten afgevuurd op Saoedi-Arabië. Eentje werd neergehaald en een andere kwam neer op het vliegveld van hoofdstad Riyadh. Er viel zeker 1 dode. En in Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. En dat lijkt een volgend incident in een kappersoorlog, waar regiozender Rijnmond al over schreef. De burgemeester sloot al eens een zaak.
11: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Wim. Op het Van Heekplein in Enschede spraken van een rattenplaag. De gemeente vraagt bezoekers om geen brood en andere etensresten meer aan de vogels te geven, omdat dat ongedierte zou aantrekken. Op een video die rondgaat op social media is te zien dat een grote groep ratten onder de marktkramen doorkruipt op het Van Heekplein. 1 grote oorzaak voor de plaag is er volgens de wethouder nog niet. Een 80-jarige vrouw uit Oud-Marsum is 5.000 euro en haar waardevolle sieraden kwijtgeraakt door een slinkse oplichtingstruc. De dieven belden de bejaarde vrouw en deden zich voor als bankmedewerkers, die het slachtoffer vroegen om haar sieraden en bankpas af te geven. Bij een geldautomaat werd vervolgens 5.000 euro gepind. De politie heeft beelden gedeeld van de dieven in de hoop dat ze herkend worden. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is sinds vanochtend 5 dagen volledig afgesloten. De asfaltlaag van de weg wordt de komende dagen namelijk vervangen. Verkeer tussen Oldenzaal en Enschede moet voorlopig omrijden. Voor fietsers is de doorgaande weg in het dorp wel gewoon toegankelijk. En dan het weer voor Twente. De zon zien we vandaag weer volop en het wordt een graad of 15. Morgen verloopt weer een stuk grijzer, met dan een graad of 14.
11: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Daar is rustig vakantietijd. Stroehoevenlaken, 6 minuten over 5 kilometer. Dat is de eerstvolgende die we tegenkomen op de A1. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan hebben wij de N36. Vriezenveen richting Wieren. Dat is 9 minuten over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En we hebben nog wat snelheidscontroles. Die zijn er wel volop actief op de Alcoverleerstraat in Enschede. Op de Azelozenstraat in Borne en op de Deldenestraat in Hengelo. Daar staan ze te controleren.

0: is het op Twente FM. Jason Derulo en een hele bubs deed mee. Cardi B onder andere. Ik weet niet hoe dat dus. En lekker warm op deze maandagochtend, tenminste de klanken. Het is wat frisjes buiten, maar vandaag wordt het 16 graden met een zonnetje. Dus dat ziet er goed uit. We gaan eens even kijken of het er ook goed uitzag afgelopen weekend voor de Jolly Jumpers uit Tubbergen. Anne van Dijk, de coach, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Nou, wat,
1: ja, het zag er goed uit. Het
0: zag er goed uit, ja. Dus, hebben ja, ja. Punten gescoord.
1: We hebben de overwinning binnengesleept. Het was nog wel moeizaam. Ook de tweede helft was weer een strijd. Maar de eerste helft heb ik weer het oude vertrouwen Jolly Jumpers basketbal gezien. Ging goed. De tweede helft komt Leiden terug in de wedstrijd. En wat ik zeg, wordt het een beetje knokker. En nou, dat hebben we gedaan. En we hebben hem over de streep kunnen trekken.
0: Nou, dat is goed gegaan. Het was dus moeizaam, begrijp ik, een beetje trekken en duwen.
1: Nou ja, goed. Kijk, eerste helft. Tegenstander begint voortvarend. Komen 0-7 achter. Maken weer gelijk. Maar tweede kwart valt alles erin van aan onze kant. Dus dat was mooi om te zien. En tweede helft komen het puntje voor puntje steeds dichterbij. Totdat het in het eind weer spannend is. Maar goed, we kunnen hem binnenslepen. Ik denk dat we gewoon ook op basis van ervaring en routine zo'n wedstrijd binnen kunnen slepen. We hebben al eens eerder gezien dit seizoen. En dat is afgelopen zaterdag weer gelukt.
0: Nou, meteen iets omhoog in de ranglijst zie ik. Op nummer 5 sta je nou. Dus dat gaat weer de goede kant op. Hè?
1: Nou ja, het was natuurlijk sowieso wel zaak om te zorgen dat we niet te veel verlies gaan oplopen. En ja, op deze manier kunnen we toch in ieder geval gewoon. We worden elke week een beetje beter, dus dat is prima.
0: Goed zo, en de blessures?
1: En dat moet eigenlijk. Ik heb even weer gespeeld. Dus dat was het goede nieuws ook.
0: Kijk, heel goed.
1: En dat ging boven mijn verwachting snel. Dus blij dat hij weer op het veld staat.
0: Nou, gelukkig maar. Komende week gaat er gespeeld worden. Geen vakantie, hè?
1: Nee. We gaan komende zaterdag naar de uitwedstrijd in Bemmel. En dat is een serieus. Dat is de enige ploeg die nog ongeslagen is. Dus daar kunnen we aan de bak.
0: Kijk aan, dus dat gaat om 7:30 gebeuren. Dus we moeten naar Bemmel toe meereizen, begrijp ik. Om die Jolly Jumpers aan te moedigen.
1: Heel goed plan.
0: Goed zo, nou bij deze dan. We bellen volgende week weer. Ik wens je veel succes met de voorbereiding, Anne van Dijk. Met,

Bruno Mars en Cardi B en Finesse op Twente FM. Een gelepen verjaardagslijst om de andere jaren vandaag de dikke Blomberg. Kennen we hem nog? Tom Blomberg wordt 72. Wim Jonk, oud-voetballer, wordt 60. En Lucille Werne wordt 59. Presentatrice en deed ook wat in de Tweede Kamer, toch? Later, ja, goed. Kirk Cameron is acteur, die wordt 56. Komt uit de USA en Callum Scott, de zanger uit Engeland. Die wordt 38. Gefeliciteerd, een mooie dag. En 53 wordt Bas Kennis van Bluff.

0: uiteraard weer niet zomaar, nee. Bas Kennis, de toetsenist van Bluff is jarig. Die wordt 53. We draaiden Dansen aan Zee op deze maandagochtend. Het is 8:10. En ja, vorige week hebben we het ook al over die brief gehad. Die werd verstuurd vanuit de Noordoost-Twentse gemeenten naar minister Jamie van Essen. En daar zat Oldenzaal niet bij. En dat viel Rob Christenhuis van WG Oldenzaal ook op. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zat dat precies? Want ik denk, nou, dat, je denkt, er zit automatisch Oldenzaal ook bij. Oké, misschien wat weinig landbouwgrond, maar toch. Er zijn vragen gesteld, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Wij zagen ook het krantenartikel verschijnen, waarbij aangegeven werd dat er bezoek was geweest van minister Van Essen aan Noordoost-Twente. Dat de gemeenten Dinkeland, Losser en Tubbergen daarbij aanwezig waren. Maar dat Oldenzaal de grote afwezige was. En natuurlijk hebben wij een klein stedelijk kerngebied. Met in feite weinig buitengebied en ook niet zo heel veel boerderijen. Maar we hebben juist wel in de afgelopen jaren met elkaar afgesproken dat wij als vier gemeenten gezamenlijk zouden gaan optrekken. Ja, en gezamenlijk gaan optrekken betekent aanwezig zijn wat ons betreft als WG Oldenzaal op het moment dat er een minister naar Noordoost-Twente komt. Maar ook mede de brief ondertekenen die de andere drie gemeenten opgesteld hebben. Waarin zij hun aangeven, zeg maar, hoe zij tegen het buitengebied van Twente aan kijken. En welke oplossingen en daar nodig zijn. En welke zorgen daar ook leven.
0: Ja.
1: En dat was voor ons de aanleiding om de brief te sturen naar het college van Oldenzaal te vragen waarom men de brief niet mede ondertekend heeft en waarom men ook niet bij het gesprek aanwezig was.
0: Ja, precies. Ja, dat laatste. Misschien waren we, hè? Nou ja, ik zeg we dan, maar in ieder geval Oldenzaal niet uitgenodigd.
1: Het lijkt me heel erg sterk. Okay. We hebben heel nadrukkelijk afgesproken al voor een aantal jaren geleden dat we met ons vieren gezamenlijk zouden gaan optrekken. En we zijn dan gemeente Oldenzaal, Tubbergen, Losser en Dinkeland. En ik kan mij niet voorstellen dat de andere drie gemeenten in dit traject, dit belangrijke traject, besloten hebben om ons aan de zijlijn te laten staan.
0: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoe dat gegaan is. En dat zijn jullie dan ook als zijn WG. Ja, er komt binnenkort waarschijnlijk uitsluitend dan, nee?
1: Ja, in principe moet men binnen 30 dagen reageren op de schriftelijke vragen. Dus wij zijn heel erg benieuwd hoe het college hier van ons wel hierop zal gaan reageren. En er zou me overigens ook voor kunnen stellen dat ook bij de andere drie gemeenten ja, toch wel even met argusogen naar de beantwoordingsbrief van het college van ons wel gekeken gaat worden.
0: Goed zo, nou we wachten af. Er was nog een aantal vragen. Er ging zicht op zeggenschap. Is daar nog kort wat over te zeggen?
1: Ja, de gemeenten en ook de gemeente Oldenzaal neemt in heel veel samenwerkingsverbanden deel. Dat doen we soms met wel 20 gemeenten met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur erboven. Maar waardoor ook zeg maar de raad wat meer op afstand komt. Nou, in januari van dit jaar heeft de raad van Oldenzaal een voorstel aangenomen om daar dus wat dieper op in te gaan. Dat zou voor de zomervakantie moeten gebeuren. Is nog niet gebeurd. Vandaar dat wij aan het college van Oldenzaal gevraagd hebben van wanneer gaan we dat dan wel doen. Zodat we daar een hele goede discussie met elkaar over kunnen gaan voeren tussen raad en college.
0: Goed zo. Ook die antwoorden moeten nog komen. Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Rob Christus van WG Oldenzaal en een mooie maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.gd.nl/luister.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com. En krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
6: In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Afrit Beek en Duiven, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. A35 Almelo richting Enschede, tussen Borne West en

0: op de N36 van Ommen naar Almelo. Tussen Almelo Noord en Wieren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: de Bauza. Magnetic hier op Twente FM op deze maandagochtend. Welkom, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 12 oktober 1999 op deze dag meldt de VN de geboorte van de 6 miljardste wereldburger. Gebeurt op deze dag in 1999.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Hengelo neemt geen aanvullende maatregelen om te waarschuwen tegen nepagenten die rond Hengelo dwalen. De motie van de PVV, Forum voor Democratie en 50PLUS om een duidelijke herkenbare waarschuwing te verspreiden onder de inwoners van Hengelo haalde geen meerderheid in de raad. Lees dat verhaal na op 120.nl. En de kiosken aan de Van Heekplein in Enschede ondergaan een metamorfose. Een flinke verandering, zoals het heet. De 10 karakteristieke dagmarkten die worden grondig verbouwd en gemoderniseerd. Inmiddels is het leggen van een nieuwe bestrating al gebeurd bij de kiosken aldaar. Check het op 120.nl. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneke gaat vanaf vandaag 5 dagen dicht. Je kunt dus van Oldenzaal niet naar Enschede rijden of andersom. Hou er even rekening mee, tenminste niet van door Lonneke heen. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het verkeer moet omrijden. Hou er dus nogmaals rekening mee. Vandaag droog met volop zonneschijn. Vanmiddag wat stapelwolkjes en dat wordt een graad of 16. Straks gaan we het hebben over walking football bij...

0: Het is Amy Winehouse en You Know I'm No Good op Twente FM. Het is 8:15. We gaan aan walking voetbal doen. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we met zeg maar de top van Heracles Almelo. Huib Rauwost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaat van de week al gebeuren. Toch wel een speciaal momentje, moet ik zeggen, met de grote mannen.
1: Ja, dat is misschien ook wel typisch Heracles, dat dat allemaal mogelijk is. Dat de club zegt van, jullie zijn gewoon goede ambassadeurs van de club en we willen wat voor jullie terug doen. Ja, dat dan de technische staf zegt van, wij gaan jullie een keertje trainen, dat is uniek.
0: Nou, dat is heel mooi. Hoe gaat het in de praktijk? Even walking voetbal, dat is zeg maar, het stilstaande voetbal. Hè? Tenminste, we gaan niet rennen op een veld. Dat is de bedoeling, tenminste, ja. Ook mensen die dat niet meer kunnen.
1: Nou ja, je zegt het al heel mooi. Je begint met stilstand voetbal. Dat is een beetje de negatieve imago wat veel mensen erop plakken. Ja, het woord walking zegt dus al dat je moet wandelen. Maar als je kijkt hoeveel je beweegt. Ik raad ook iedereen aan die voor de eerste keer mee komt doen of sceptisch is. Neem eens een keer je stappenteller mee. Dan kun je zien hoe intensief je toch bezig bent. Ja, je mag inderdaad niet hardlopen. En dat maakt het ook voor een hele hoop mensen die, of je nou COPD hebt, of diabetes 2, of 2 kunstknieën, of weet ik wat. Ja, allemaal mogelijk om gewoon veilig te sporten.
0: Ja.
1: En dat maakt het meteen ook wel meteen heel uniek.
0: Ja. Ja,
1: maar iedereen kan dus eigenlijk meedoen. En doordat je geen fysiek contact mag hebben en niet mag hardlopen, is het een hele veilige sport.
0: Nee, maar dat bedoel ik ook. Ik bedoel, dat eerste was niet om negatief te zijn, integendeel. Maar
1: het is wel vaak wat je merkt.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat het imago is en dat ook met name heel veel mannen, die hebben dan toch nog, denk ik, een wat hoge ego. Ja, daar ga ik me niet toe verlagen.
0: Ja, terwijl dat iedereen er bijna aan toe is, bij wijze van spreken. Ik weet wat je bedoelt. Ja, die willen er niet aan toe.
1: Nee, maar dat is ook zo.
0: Ja, maar weet je, het is hartstikke goed dit natuurlijk. Ook om op oudere leeftijd dus te blijven bewegen. Met hoeveel mensen staan je in het veld dan ongeveer?
1: Je speelt op een veld van 25 bij 40. En je speelt met 6 mensen.
0: Oké.
1: En dan speel je met kleine doeltjes, 3 meter breed en 1 meter hoog. En je speelt in principe zonder keeper. Dus je hebt wel iemand die een beetje, zeg maar, zoals de Engelsen het noemen, een sweeper, die een beetje de goal bewaakt. Maar goed, een echte keeper is het niet. Die mag dus ook geen bal in de hand pakken. Mag niet met verleidings proberen de bal eruit te houden enzovoort.
0: Ja, maar je zei nog net met mannen, is het nou echt zo dat het ego zo groot is dat sommigen dat niet willen dan? Dat ze denken van, nou, daar gaan we ook niet staan.
1: Ja, nou ja, je ziet het. Het is in Engeland begonnen. En daar is het ook begonnen voor. Daar was ook een onderzoek, net als in Nederland. Dat mannen van 60 jaar en ouder relatief gezien veel minder bewegen dan dames. En dat mannen eerder in de eenzaamheid terechtkomen. Want die hebben eerder iets dat ze versomberen als ze alleen komen te staan of hun baan kwijtraken of enzovoort. Ja, en dat is in Nederland ook zo begonnen. En wat zie je dan toch? Dat er een deel van de mensen die uit de 45-plus competitie, hè, dat is de competitie nog van de KNVB, ja, dan vinden ze dat allemaal een beetje te zwaar worden. En dan gaan ze naar walking voetbal. Maar ze trekken die lijn als het ware gewoon door. Ze willen nog steeds allemaal kampioen worden.
0: Oh ja.
1: En ook helaas zie je ook bij walking voetbal bij sommige clubs, ja, die lopen gewoon te zeuren tegen de scheidsrechter. En ook daar zie je dus zelfs al bij sommige clubs gestaakte wedstrijden.
0: Ah joh, niet te geloven zeg. Echt waar. Ja. Laten we normaal doen, ook uitzeggen. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Maar het zal wel zijn.
1: En dat je op het veld staat, dat je probeert te winnen, dat is natuurlijk logisch. Dat zit in de mens.
0: Ja, maar
1: het gaat erom op welke mate. Wijze. En
0: ja, precies.
1: Ja, dat zit dan toch bij. Ja, bij sommige clubs kennelijk in dat je dan ook zelfs bij walking voetbal denkt dat je alles kunt permitteren.
0: Gekke werk. Nou ja, laten we vooruitkijken. Woensdag gaat het gebeuren. Waar kunnen we ons vervoegen? Hoe gaat het precies in zijn werk, Huib?
1: Nou, het is voor de Koolstaars die gewoon zeg maar allemaal al deelnemers zijn bij Heracles. Nou, die komen sowieso met een ongeveer 30 mensen. Een aantal mensen kunnen natuurlijk ook niet omdat ze moeten werken. En daarnaast is het voor iedere geïnteresseerde die zegt ik zou het wel eens een keer willen proberen. een hele leuke mogelijkheid om mee te doen. En vanaf 2 uur is het Supporters Home open. En om 3 uur begint de clinic bij Oranje Nassau.
0: Oké, daar moeten we dus wezen. Hartstikke goed. Jij bent scheidsrechter, Huip?
1: Ik ben geen scheidsrechter, ik ben deelnemer.
0: Beter, goed zo. Alles op de hoogte, hartstikke leuk. Komende woensdag is dat dus van 3 tot 4 uur bij Oranje Nassau in Almelo. Huip Rauwhorst, dank je wel.

0: Het is Chesto en de Business hier op Twente FM. Business is er ook komende zaterdag. Dan is de Vrienden van Geesteren live. Dat zeg ik goed, Femke. Was het zaterdag of het vrijdag? Dan weet ik niet meer.
1: We doen vrijdag en zaterdag hebben we gedaan.
0: Nou, kijk dan. Dus, ja, dat is met de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. Maar beide dagen dus in Geesteren. Wat gaat er gebeuren, Femke?
1: Ja, het was echt een geweldig event. We hebben met een muziekvereniging en een gelegenheidsband en meerdere zangers uit Geesteren een heel mooi concert kunnen realiseren. En dat doen we met popmuziek uit de jaren 60, 80, maar ook van nu. En het is dak is eraf gegaan.
0: Dak is eraf gegaan. En hoe was het met de bezoekers? Hoe hebben ze dit ontvangen? Laat ik het zo zeggen, hoe wordt het ontvangen in Geesteren?
1: Ja, we doen het elke twee jaar. En elke editie is wel echt een geheide hit. Mensen kunnen van live muziek echt genieten. En mensen zijn ook heel trots dat we dit in Geesteren zo kunnen realiseren. Dus mensen kunnen echt genieten van zo'n avond.
0: Ja. Dus heel veel talent in Geesteren ook.
1: We hebben echt 18 zangers gehad dit jaar. Allemaal verschillende zangers, duetten doen we, solo-artiesten. Dus daar mogen we echt heel trots op zijn als we dorp zijn.
0: Ja, want volgens mij staat het hele dorp op het podium, volgens mij. Tenminste, ik heb foto's gezien en denk van, nou, er staat niemand meer in de zaal. Iedereen staat muziek te maken.
1: Ja, zeker. We zijn met in totaal 50 muzikanten en dan inderdaad ook nog de zangers erbij. Dan staat het hele podium goed vol.
0: Oké, nou, op naar de volgende editie zou ik haast zeggen. Maar word je nou uitgekozen of kun je zelf meedoen? Dat je zegt maar dat je aanmeldt.
1: Nee, wij hebben wel een commissie daarvoor die mensen benadert. Maar wij hebben zoveel talenten in Geesteren dat we bijna jaarlijks wel een paar nieuwe talenten kunnen ontdekken met z'n allen. Dus dat is ook wel echt heel leuk dat we elke keer daar ook afwisseling in zoeken.
0: Goed zo. Nou, ik zou zeggen een stap hoger of zo om iets met de televisie, de coverband. Ja, waarom niet, Femke?
1: Ja, dat is inderdaad misschien wel iets om over na te denken. En we zijn nu sowieso altijd al bezig met de editie voor volgend jaar. Voor volgende keer. En dat vergt gewoon best wel veel energie. En uiteindelijk is het ook al vrijwillig en kleinschalig. Zo met 300 bezoekers per dag is ook wel...
0: Netjes.
1: Ja, hoe zeg je dat, voor ons al een grote onderneming. Dus we zullen zien.
0: Goed zo. Vrienden van Geesteren live. Femke Roelofs, dankjewel en een mooie maandag.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
12: Het is 8:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
12: Michiel.
13: Online boodschappen doen bij Albert Heijn gaat niet. Er is een IT-storing en systemen zijn uitgeschakeld. Ook de app en sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. Een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval in Overasselt was in juni nog veroordeeld, meldt RTL. Hij kreeg toen 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. En ambtenaren moeten vaker contact hebben met mensen in armere wijken. Het SCP denkt dat die sneller aan de juiste hulpverlener zullen worden gekoppeld als de overheid ze wat beter in de gaten houdt.
12: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Wim. Op het Van Heekplein in Enschede spraken van een rattenplaag. De gemeente vraagt bezoekers om geen brood en andere etensresten meer aan de vogels te geven, omdat dat ongedierte zou aantrekken. Op een video die rondgaat op social media is te zien dat een grote groep ratten onder de marktkramen doorkruipt op het Van Heekplein. Eén grote oorzaak voor de plaag is er volgens de wethouder nog niet. Een 80-jarige vrouw uit Oud-Marsum is 5.000 euro en haar waardevolle sieraden kwijtgeraakt door een slinkse oplichtingstruc. De dieven belden de bejaarde vrouw en deden zich voor als bankmedewerkers die het slachtoffer vroegen om haar sieraden en bankpas af te geven. Bij een geldautomaat werd vervolgens 5.000 euro gepind. De politie heeft beelden gedeeld van de dieven in de hoop dat ze herkend worden. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is sinds vanochtend 5 dagen volledig afgesloten. De asfaltlaag van de weg wordt de komende dagen namelijk vervangen. Verkeer tussen Oldenzaal en Enschede moet voorlopig omrijden. Voor fietsers is de doorgaande weg in het dorp wel gewoon toegankelijk. En dan het weer voor Twente. De zon zien we vandaag weer volop en het wordt een graad of 15. Morgen verloopt weer een stuk grijzer, maar dan een graad of 14.
12: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Weinig tot niks te beleven, het is ruim baan in de regio. Eindje verderop bij Stroehoevelaken wel 9 minuten over 9 kilometer. Langzaam rijdend tot stilstaand verkeer, het is zeg maar vakantietijd. De Alkenveerstraat wordt gecontroleerd in Enschede, ook op de Aanslozenstraat in Bornet. Hoe zeggen we dat? Delvende straat in Hengelo, voor me zitten allemaal flexflitsers. Hadden er verrekening mee, aldus blitmeister.nl. Straks gaan we een spelletje spelen met Twente Milieu. Hoe dat zit, horen we naar Johnny Hayes Jazz.

0: Het is Tempest City en Self-Aware hier op Twente FM op deze, toch wat kille maandagochtend. Ja, dat heb je najaar natuurlijk. Het wordt wel mooi weer vandaag trouwens. Met zon en 16 graden. Maar ook weer om lekker een bordspelletje te doen. We gaan dat doen samen met Twente Milieu. Elisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want jullie delen ganzenbord spelen uit, maar dat doen jullie niet zomaar als zijnde Twente Milieu. Hè? Hoe zit dat precies?
1: Klopt. Deze week is het Nationale Recycle Week. Als je deze week je oude apparaten, lege batterijen of kapotte lampen inlevert bij een van onze afvalbrengpunten op het Milieupark, dan krijg je een gratis recycle ganzenbordspel.
0: Ja, ja, hoe komen we daar zo op? Dat heb jij niet bedacht, neem ik aan.
1: Nee, klopt. Het is een initiatief van een stichting, Stichting Open. En die is onder de naam van WeCycle leveren ze elektrisch afval. Al het elektrische afval wat ingezameld wordt, dat organiseren zij, zeg maar. En deze week is het dus voor consumenten en bedrijven de mogelijkheid om de aandacht voor te vragen. En dat doen wij dus aan mee, namens onze gemeente.
0: Gebeurt er nog steeds te weinig dat inleveren, dat recycle werk, laat ik zo zeggen, dingen die opnieuw gebruikt kunnen worden?
1: Ja, helaas. In de praktijk blijkt dus dat er best, het gebeurt wel, maar helaas te weinig. Dus ja, wij roepen eigenlijk op deze manier mensen op om mee te doen. Hè. Loop even door je huis. Verzamel even al je oude apparaten, lampen en lege batterijen. En kom ze naar een van onze afvalbrengpunten brengen. En dan kun je dus zo'n gratis ganzenbordspel meekrijgen.
0: Oh, heel goed, heel goed. Even kijken, het zijn de afvalbrengpunten in Almelo, Enschede, Hengelo, Hoven, Twente en Oldenzaal, geloof ik, hè, om hoofd.
1: Ja, klopt.
0: Nou, niet uit mijn hoofd, er staat hier op papiernaam.
1: Ja.
0: Hey, maar weet je wat het altijd is met die afvalbrengpunten? Ik heb ook zo'n pasje en ik moet dan altijd naar de Hof van Twente en dat doet het pasje weer niet. Er is ook altijd gedoe, weet je. Dat is ook een beetje een drempelvrees.
1: Ja, snap ik. Nou, mocht je nou gewoon bij een balmarkt of bij een kringloopwinkel naar binnen lopen, dan staan ook meestal wel bakken waar je dit soort apparaten of lampen of batterijen kwijt kunt.
0: Ja.
1: Dus daar kun je natuurlijk ook altijd gebruik van maken.
0: Ja, maar dan krijg je geen ganzenbordspel, toch?
1: Nee, deze week daar is gaan het we echt toch wel heel speciaal. En als je daar zeg maar de moeite voor neemt, dan wordt het ook beloond. En dan krijg je dus het ganzenbordspel mee.
0: Goed zo. Nou, ik maak er een heel moeilijk verhaal van. Maar ik heb toevallig met zo'n pasje, daar zitten de meeste mensen mee. Maar rijd er gewoon naartoe. Je wordt altijd ook heel vriendelijk geholpen door de desbetreffende medewerker. Dus dat komt ongetwijfeld goed in Almelo, Enschede, Hengelo, Hoven, Twente en of Oldenzaal. Spul inleveren deze week. Maar goed, eigenlijk moet het altijd met deze week dus dat prachtige ganzenbordspel. Heb je hem zelf al gespeeld?
1: Jazeker, en hij ziet er ontzettend leuk uit. Dus, en vooral voor kinderen is het heel leuk om te spelen. Dus ik zeg, kom ophalen.
0: Goed zo, gaan we doen. Dankjewel. Dank voor de bijdrage, super.

0: het wel doorgaat. Bert Beerling, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Zizu, hè?
1: Klopt, helemaal, ja. Klopt wat je zei in je introductie. Het jubileum zal plaatsvinden begin juli. Maar de extreme hitte heeft ons dwars gezeten eigenlijk. En toen hebben we besloten om het niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 17 oktober.
0: Ja, en dat is komende week.
1: En dat is komende week en dat zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen die gaan plaatsvinden bij Sisu.
0: Oké, wat er anders in vergelijking met de zomer? Niks toch?
1: Nee, in grote lijnen is het eigenlijk exact hetzelfde programma. We hebben de wedstrijd wel ietsjes aangepast voor de leden van de vereniging. Maar in grote lijnen is het verder hetzelfde programma.
0: Oké, hoe oud is de vereniging?
1: De vereniging is 85 jaar oud. Is opgericht in de oorlogsjaren. En we zijn begonnen ooit bij het sportpark, bij het zwembad. En sinds 2000 zitten wij nu op het terrein, op de atletiekbaan aan de Kroothof Singel.
0: In Almelo?
1: In Almelo, ja.
0: Heel goed. Sisu, waar staat het eigenlijk voor?
1: Altijd maar doorgaan. Is een Finse uitdrukking.
0: Oh, leuk.
1: Nooit opgeven, altijd doorgaan.
0: Ja, zomaar een Finse uitdrukking wat naar Almelo komt om door te gaan.
1: Ja,
0: ik weet niet. Ja, ik zit even een bruggetje te zoeken, maar toch bijzonder moet ik zeggen.
1: Nee, dat is lastig, denk ik. Nee, maar komt ook uit de atletiekvereniging, uit de sportvereniging Sisu.
0: Okay.
1: Dus het is een aanmoedigingskreet. Ja. En bij de oprichting hebben ze hiervoor gekozen destijds.
0: Hartstikke mooi. Hey, nou zie ik dat mensen zich kunnen opgeven. Je zoekt eigenlijk zeg maar ook sporters van buiten Almelo, begrijp ik.
1: Het is eigenlijk een wedstrijd voor de leden zelf. Maar om het toch iets breder te maken, zijn er wel mensen welkom die eventueel willen meedoen aan deze clubkampioenschappen. Maar in principe is het een wedstrijd voor de leden van de vereniging zelf.
0: Okay.
1: En die gaan dan strijden om wie wordt de clubkampioen van Sisu.
0: Ja, moet je dan een zevenkamp doen of zo?
1: Het is een soort zevenkamp. Bijna alle atletiek onderdelen komen voorbij. Dus hoogspringen, verspringen, discuswerpen, kogelstoten, een sprint. De 1500 meter. En dan kun je punten verzamelen. Ja, het is een soort zevenkamp.
0: Oké, polstok hoogspringen?
1: En dan in verschillende leeftijdscategorieën.
0: Doe ik polstok hoogspringen?
1: Nee, polstok hoogspringen, dat doen we niet. Nee.
0: Een kunstapart volgens mij, hè?
1: Dat is een kunst apart, ja. Ja, ze trainen er wel op bij ons in de vereniging, maar het wordt niet meegenomen in de clubkampioenschap.
0: Ik vind het wel prachtig om te zien, maar ik ben altijd bang dat die stokker op een gegeven moment dat die knapt, weet je. Dat denk ik, ping.
1: Ja, hoe krom kan die gaan staan, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Laten we dat maar niet doen. Goed, even kijken. Mensen die dus mee willen doen, maar vooral dus ook mensen uit Almelo zelf, tenminste de leden. Je moet je melden op atletiek.nu, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Atletiek.nu. En na afloop van de clubkampioenschappen is er nog een barbecue. Wil je je daar nog voor aanmelden, dan kan dat ook nog tot en met woensdag. En dan is het een afsluiting van hopelijk een hele feestelijke dag.
0: Goed zo, dat is komende zaterdag in dit geval. Je doet zelf ook mee, Bert, neem ik aan.
1: Ik zit in de organisatie en de randzaken eromheen.
0: De randzaken, jij doet de barbecue, begrijp ik.
1: Ja, laten we het daar maar op houden.
0: Succes in Almelo bij Sisu komende week.
1: Dank je.

0: Straks nog Jan Colijn over zorgfraude in Twente.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn

0: en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Yorten. Ga voor de welkomstactie naar yort.nl. Yort met dubbel T. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen het afrit Beek en Duiven 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoeven en Renken 14 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is vrij. Andere kant op van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein 13 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.
6: Zorgfraude, hoe zit het ermee? Ook in Twente straks meer.
3: Twente FM. 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
6: We gaan Jan Colijn bellen, jazeker. We gaan nog wat doen aan de ijsbaan dit uur als het een beetje mee zit. IJsbaan, jazeker. En we gaan nog kwartet nu. Michael Jackson in 6.

0: ABBA, altijd gauw natuurlijk. Lay all your love on me. Wat ook Steely Dan, wat een Level 42. Wat een Jackie Graham, Tom Petty. En Michael Jackson in 6 op een rij. Volgende ronde morgen vroeg, even na 9 uur. En wensen welkom via 1 Twente of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. En dan weten we wat we moeten draaien morgen in 6 op een rij. Zeg, het is al met die zorgfraude in die toestanden. En er is een zorgondernemer met strafblad die gewoon doorgaat. Jan Colijn weet er alles van. Jan, goedemorgen.
1: Hey Wim, goedemorgen. Dag.
0: Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is iemand, zorgondernemer, die aan het roer staat van zorg en research. Dat is iemand die in het verleden al meermaals in opspraak is geraakt. In 2015 is hij als een keer veroordeeld voor zijn voor illegale vuurwerkhandel. Hij had ook nog een bedrijf dat inmiddels failliet is overigens. Hij is als een keer veroordeeld voor zijn rol in een piramidespel. Hij is in zee gegaan met het ministerie van Justitie. Dat heeft de contracten beëindigd. En nu heeft Mensis dit voor begin dit jaar heeft ook de samenwerking beëindigd. En dat had ermee te maken dat Mensis zegt op fraude te zijn gestuurd. Hij betwist dat natuurlijk, maar niettemin. Het opvallende is vervolgens dat hij naar de rechter is gestapt. Hij zegt, ik wil eerherstel, want het onderzoek zoals mensen dat heeft uitgevoerd, deugt niet. Die zaak loopt nog. Maar wat ik in het fonds ook zag, is dat hij nog steeds bezig is om cliënten te begeleiden. Toen dacht ik al, dat is wel heel erg.
0: Hoe kan het, hè? Hoe kan het gewoon? Ja.
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk meerdere partijen die zorg financieren. Dat kan een zorgverzekeraar, zorgkantoor zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld de gemeente zijn. En dan kom je bij PGB-budgetten bijvoorbeeld uit. En daar draait het in dit geval om. Hebben geleid nog iets van 9 mensen of zo. En nu probeert hij die buiten het werkgebied van Mensis, probeert hij die aan de man te brengen, zou ik bijna zeggen. Hij is aan het leuren, zoals mensen dat zeggen, met zorgcliënten. Die zaten eerst, heeft hij die aangeboden in Zeist. Daar is iets, waarschijnlijk zijn daar ook al alle alarmbellen gaan rinkelen. Daar heeft mensen gehouden, daar geen toezicht, maar daar is het Zilveren Kruis dat toezicht houdt. Zeist is mislukt en nu probeert hij het in Nieuwegein. En goed, dat is waar wij met RTV Oost de afgelopen zaterdag aandacht aan hebben besteed. Dat is het geleur met zorgcliënten. En Nieuwegein is nu proberen om zo aan de man te brengen. Dat daar financiering plaatsvindt. Maar vooralsnog lukt hem dat niet.
0: Ja, maar voor de goede orde, Enschede's bedrijf, hè?
1: Ja. Ze zitten in Enschede. Zorg en research timmeren al jaren aan de weg. En zoals gezegd, het opvallende is dat hij deze zomer naar de rechter stapte en zei, ik eis eerherstel. Maar de rechter, in plaats daarvan zegt de rechter van, nou, uw persoonlijk belang weegt niet op tegen het algemeen belang, want frauderegisters, want dat is wat hij betwist, dat hij een vermelding krijgt in het frauderegister. De rechter zegt van, frauderegisters worden hier alleen maar gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. En de rechtbank houdt het echtpaar, want het is overigens een echtpaar dat aan het roer staat van zorg en research. Die houdt zo nog eens een keer een spiegel voor door te zeggen van dat ze zich er bewust van moeten zijn dat er nu eenmaal verregaande fraudemaatregelen kunnen worden getroffen wanneer er wordt gefraudeerd met gemeenschappelijke zorggelden. Wat bijvoorbeeld is gebleken is dat zij hadden zorg en research hebben op een bepaald moment ging de subsidiekraan al wat dicht. Toen hebben ze zich aangesloten bij een zorgbedrijf in het Drentse Donderen. Daar zijn ze later weer teruggetrokken. Maar wat vervolgens uit onderzoek door Mensis bleek, is dat ze zorg op twee plekken tegelijk declareerden. Dus dat ze en in Donderen en in Enschede aan het werk zouden zijn. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg vreemd. Reden dus voor mensen om de stekker eruit te trekken.
0: Dat mag duidelijk zijn. Maar je krijgt nog een staartje, begrijp ik dus.
1: Ja, nou ja, ze zijn aan het proberen om deze 9 overgebleven zorgcliënten ergens onder te brengen.
0: Okay.
1: We weten dat als het gaat om PGB-gelden, dan heb je het al snel over 50.000 tot 60.000 euro per persoon op jaarbasis.
0: Oh, ongelooflijk.
1: Als je dan, ze draaiden in 2023 nog een jaaromzet van 1 miljoen. Dat zal intussen het wat geslonken zijn, maar het is gewoon een super lucratieve branche.
0: Nou.
1: En het hele opmerkelijke, Wim, is natuurlijk, er worden nu wel steeds strengere eisen gesteld. Maar in het verleden was het gewoon zo, je hoefde nergens aan te voldoen. Kijk, als jij of ik nog een snackbar ergens beginnen, dan moet je nog aan hygiënevoorschriften voldoen. Maar bij een zorgbureau is dat niet.
0: En je kunt zo beginnen, ja.
1: Ja, je kunt zo beginnen. Dus dat is het hele opmerkelijk aan deze hele zaken. Er wordt wel, is wel steeds strengere regelgeving in de maak. We hebben dit ook voorgehouden aan Zilveren Kruis en aan Menses. We kregen de indruk dat zij drommels goed weten wat hier allemaal speelt. Maar mogen, vanwege de AVG mogen ze slechts heel sumier commentaar op geven. En wat ook niet mag is dat bepaalde zorg, toezichthoudende instanties, wanneer die op een alarmerende situatie stuiten, mogen ze dat ook niet bijvoorbeeld, mensen mag dat niet zomaar één op één doorgeven aan een Zilveren Kruis. De AVG-wetgeving in ons land verbiedt dat. Ja. En daardoor hebben bepaalde zorgondernemers nog altijd vrij spel.
0: Nou, jullie zitten er bovenop en jij helemaal natuurlijk. Mocht er meer nieuws zijn, dan hoor ik het graag. Jan Colijn, ik hoop dat het snel afgelopen is met die zorgfraude. Maar goed, dat zal nog even duren, neem ik aan.
1: Het zal nog wel een tijdje duren. En zolang de gelegenheid maakt de dieven. Dus de overheid heeft het ooit over zichzelf afgeroepen door de zorg vooral te privatiseren.
0: Ja.
1: En nu zitten we met gebakken peren, zoals dat heet.
0: Gebakken peren, mooi woord. Prachtig, Jan. Dankjewel en een goede maandag.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: 9:07, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
9: Dag Michiel.
10: Boodschappen bestellen via de app of site van Albert Heijn kan niet. Er is een IT-incident en voor de veiligheid zijn systemen uitgezet. Of het gaat om een hack is niet bekend. Albert Heijn zegt er nog niks over. Dierentuinen moeten van het kabinet vernieuwen. We kijken anders aan tegen dierenwelzijn dan vroeger, maar sommige dierentuinen zijn wat dat betreft niet met hun tijd meegegaan, zegt de staatssecretaris. En waterschappen hebben miljoenen euro's extra moeten uitgeven door de droge zomer. Zo werden tijdelijke pompen neergezet, moesten dijken extra worden geïnspecteerd en dode vissen worden opgeruimd.
9: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Wim. Op het Van Heekplein in Enschede sprake van een rattenplaag. De gemeente vraagt bezoekers om geen brood en andere etensresten meer aan de vogels te geven, omdat dat ongedierte zou aantrekken. Op een video die rondgaat op social media is te zien dat een grote groep ratten onder de marktkramen doorkruipt op het Van Heekplein. Eén grote oorzaak voor de plaag is er volgens de wethouder nog niet. Een 80-jarige vrouw uit Oud-Marsum is 5.000 euro en haar waardevolle sieraden kwijtgeraakt door een slinkse oplichtingstruc. De dieven belden de bejaarde vrouw en deden zich voor als bankmedewerkers die het slachtoffer vroegen om haar sieraden en bankpas af te geven. Bij een geldautomaat werd vervolgens 5.000 euro gepind. De politie heeft beelden gedeeld van de dieven in de hoop dat ze herkend worden. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is sinds vanochtend 5 dagen volledig afgesloten. De asfaltlaag van de weg wordt de komende dagen namelijk vervangen. Verkeer tussen Oldenzaal en Enschede moet voorlopig omrijden. Voor fietsers is de doorgaande weg in het dorp wel gewoon toegankelijk. En dan het weer voor Twente. De zon zien we vandaag weer volop en het wordt een graad of 15. Morgen verloopt weer een stuk grijzer, met dan een graad of 14.
9: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Het is rustig op de weg. Ja, rustig. Vakantietijd. Goed zo. Daarom controles. Die zijn er wel namelijk bij 118.2 op de A1. Dat is tussen Bannen en Lochem. Daar staan ze te controleren. Houd er rekening mee. En wat dichter bij huis, ook Weerstraat in Enschede. Aasloze straat in Borne en op de Deldende straat in Hengelo. In beide richtingen al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog kwartetten met Jos. Gezellig, we gaan nog terug in de muziekgeschiedenis. En nu, genieten van Toto. Dit is Mushanga op Twente FM. I

Hier op de Twents Radio vandaag prachtig weer. Zonnig en 16 graden. Dat is perfect voor de tijd van het jaar natuurlijk. Herfst hier. Maar dan met de zon. Heerlijk. We gaan naar 12 oktober 1978. We gaan naar de Nederlandse bioscopen. Want vanaf deze dag in 1978 draait de film Grease in de bioscopen. Deze succesvolle rolprint met John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrollen is op 13 juni 1978 in New York in wereldpremière gegaan. Grease is geregisseerd door Randall Gleiser en de musical is geschreven door Jim Jacobs en Warren Casey. Alan Carr en Bronte Woodard hebben voor Grease zeg maar de film bewerkt. En uiteindelijk zijn er een paar hits uitgekomen. Nou en of, wat voor hits met John Travolta en Olivia Newton-John. You're the One That I Want bijvoorbeeld. En duet Summer Nights was in de Verenigde Staten zelfs. Daar worden er zeg maar 1 miljoen van verkocht van dat plaatje. Gigantisch. En we hadden ook nog die titelsong van Frankie Valli.

0: Blijven klassieken deze natuurlijk. Grease, Frankie Valli was de titelsong van de bioscoopfilm. Die ging vanaf deze dag draaien. 12 oktober 1978 in de Nederlandse bioscopen. En ook Jos Klasinski heeft die film gezien.
1: Ja, vast wel, joh. Vast wel.
2: Ja, dus de film is net zo klassieker als kwartetten, hè?
0: Ja, ook zo klassieker, hè? Nou ja, en je wou niet terugkijken van wat we gehad hebben afgelopen weekend, maar je wil vooruitkijken, zeg je?
2: Nou, kijk, vooruitkijken. We hebben één keer in de twee maanden hebben we één groep vaste gasten. En dat zijn de mensen die in Hengelo wonen en lid zijn van het waterschap. En daarin delen we altijd de problematiek rond het water, die dit jaar natuurlijk extreem is vanwege de lage waterstanden. En hoe zij daar tegenaan kijken. Natuurlijk ook eventueel de vervuiling en allerlei zaken die met waterschap te maken hebben. Maar met alle plezier gun ik de mensen die gisteren in de uitzending waren ook natuurlijk de aandacht. Hè.
0: Nou, gelukkig maar. Ja zeker ja. Weten. Want dat is namelijk terug te luisteren op de luisterpagina. Waar ging dat over?
2: Nou, we hebben gisteren gehad over een aantal zaken, met name in de wijk Groot-Drienen in Hengelo. Daar is al sinds een tijdje een beetje onrust als het gaat om jongelui die de straat op gaan, fatbikes, confronteren met de senioren die daar wonen. En dat levert nogal wat problemen op en daar zijn gesprekken over geweest met de politie, met wijkraad, met de wethouder. En daar hebben we onder andere aandacht aan besteed. Ook aan dat er zoveel lokale politieke partijen zijn en dat eigenlijk alle programma's hetzelfde zijn. En dat de mensen, stemmen de mensen dan op een partij of stemmen ze dan toch op een persoon? Daar hebben we het onder andere over gehad. En we hebben het ook gehad over de energieproblematiek. Natuurlijk moeten er veel huizen bij komen. En dat betekent dat er in Hengelo heel ambitieus gebouwd gaat worden, maar is er wel genoeg stroom? En vooral, zijn er wel genoeg parkeerplaatsen bijvoorbeeld? Ja. Dat zijn onderdelen die onder andere aan de orde gekomen zijn. En nog één of twee meer, maar dan zou ik even snel terug moeten kijken.
0: Ja, Broedplaats Oost heb je het ook nog over gehad, geloof ik. Hè? Dat is ook wel een ding.
2: Ja, Broedplaats Oost. Kijk, we hebben in Hengelo natuurlijk een aantal hele mooie evenementen. We hadden Broedplaats Oost. Nou, weet je, dat is onbeschrijfelijk zo leuk als dat
0: is. Zeker.
2: Nou, men wist dat de plek waar ze nu zaten, dat ze daar weg moesten in verband met woningbouw. Nou, ze zouden een nieuwe plek krijgen van de gemeente. En daar zijn ze over in gesprek. Alleen de gemeente, of zij willen graag, omdat ze heel veel gebieden hebben, voor 5 jaar een locatie. En de gemeente gaat op dit moment niet verder dan 3 jaar. Dus men zit even in een impasse. En waar de medewerkers of de deelnemers aan het programma vooral over eens waren, dat dit zo ontzettend leuk en cultureel waardevol is, dit Broedplaats Oost wat ze bieden. Dat mensen daar niet meer zonder kunnen. Dit is gewoon uniek in Hengelo wat ze te bieden hebben in de buitenlucht, met filmpjes. Je mag je eigen snoepgoed en broodjes meebrengen. Er is altijd van allerlei soorten muziek. Ja, en dat, ik wil niet zeggen dat het dreigt te verdwijnen, maar ze zijn er op het ogenblik nog niet uit.
0: Nee, dat is te mooi om weg te laten gaan. Dat moet je niet hebben natuurlijk, nee.
2: Ja. Ja, en dan hebben we het ook nog gehad over het verdwijnen van, of het verdwijnen misschien on hold, van Amusing. Amusing is een korenfestival dat 1 keer per jaar werd gehouden. Er komen 150 koren uit heel Nederland komen naar Hengelo. Dat is een iets fantastisch om mee te maken. Ik heb zelf ook heel vaak meegezongen. En nu gaat het volgend jaar niet door, omdat met name de gemeente en in dit geval dan de ambtenaren ontzettend veel formulieren en eisen
0: hebben. Ongelooflijk is dat al.
2: Daar hebben zij niet genoeg vrijwilligers voor. Ja, en kijk, als je dan hebt over Broedplaats Oost, wat cultureel is en wat geweldig is, en je hebt Amusing, wat uniek is in Nederland, en dat wordt tegengewerkt, dan is dat natuurlijk wel voer voor kwartetten.
0: Zeker weten, het is terug te luisteren op de luisterpagina van 120. Jos, dankjewel tot zover. En de volgende is, wanneer?
2: Dit is aanstaande zondag met de mensen van het waterschap.
0: Oké, nou, hals op de hoogte. Jos Klasinski, dankjewel.

0: straks hier Mark, Michel, Jordi en Nicky. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
3: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
1: Discussie.
4: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
5: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeurlijk zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
7: Scherp zien, zonder bril

0: Hoofdletter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Het probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
7: Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

over E.B. Hawkins en Right Beside You, terwijl hier een kop koffie wordt aangeboden. Dankjewel trouwens. We zijn er weer, hè? Lekker weekend gehad. Ik hoop het voor je. Ja, het weer was wisselvallig. De prestaties van Max, die waren zeker niet wisselvallig. Heb ik het even van Max Verstappen. Prestaties bij FC Twente was even wat minder, hè? 1-1 gelijkspel werd er meegenomen uit de Sittard. Dat kan beter, natuurlijk. Maar goed, hè, dat was het sportieve weekend misschien wel. Ik hoop dat jij in ieder geval zelf ook een fijn weekend hebt gehad. Dan kunnen we er weer lekker tegenaan. In een nieuwe aflevering van de Uit Zijn Kracht. Tot 1 uur.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: I hate that it's true. Dean Lewis, Leon Rimes hoor je ervoor nog en Can't Fight the Moonlights. Ja, geen maan, maar wel weer zon. De zon keert een beetje terug de komende dagen. Dat begint vandaag al met een graad of 15. En er is weinig bewolking. Dat is lekker goede ingrediënten dus. De wind komt erbij vanuit het zuiden met kracht 2. Morgen is het daarentegen wel weer wat bewolkt. Kleine hoeveelheid neerslag is er te verwachten. En de wind komt dan vanuit het zuidwesten met kracht 3. De dagen daarna gaat de temperatuur weer een beetje omhoog. Tot misschien wel 9.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen. Op het Van Heekplein in Enschede spraken van een rattenplaag. De gemeente vraagt bezoekers om geen brood en andere etensresten meer aan de vogels te geven, omdat dat ongedierte zou aantrekken. Op een video die rondgaat op social media is te zien dat een grote groep ratten onder de marktkramen doorkruipt op het Van Heekplein. Eén grote oorzaak voor de plaag is er volgens de wethouder nog niet. Een 80-jarige vrouw uit Oud-Marsum is 5.000 euro en haar waardevolle sieraden kwijtgeraakt door een slinkse oplichtingstruc. De dieven belden de bejaarde vrouw en deden zich voor als bankmedewerkers, die het slachtoffer vroegen om haar sieraden en bankpas af te geven. Bij een geldautomaat werd vervolgens 5.000 euro gepind. De politie heeft beelden gedeeld van de dieven in de hoop dat ze herkend worden. En de Oldenzaalse straat in het centrum van Lonneker is sinds vanochtend 5 dagen volledig afgesloten. De asfaltlaag van de weg wordt de komende dagen namelijk vervangen. Verkeer tussen Oldenzaal en Enschede moet voorlopig omrijden. Voor fietsers is de doorgaande weg in het dorp wel gewoon toegankelijk. En dan het weer voor Twente. De zon zien we vandaag weer volop en het wordt een graad of 15. Morgen verloopt weer een stuk grijzer, maar dan een graad of 14.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Let's go, Shakira met Burna Boy in Die Die en de voorlast van Pommelien Thijs. Ook in de herfst is het belangrijk om lekker actief te blijven. In Oldenzaal zijn veel laagdrempelige beweegactiviteiten. Zo is er bijvoorbeeld op de donderdag een gezellige beweeggroep. Deelnemers die wandelen en doen onderweg eenvoudige oefeningen. En deze dragen dan bij aan de balans, de kracht, soepelheid en natuurlijk gezelligheid. Ervaring is niet nodig en iedereen kan meedoen op eigen tempo. De sfeer is ontspannen en iedereen is daarbij dan ook van harte welkom. Als je een keer mee wilt doen, kijk dan even op de website sofie.app/gemeente/Oldenzaal. Komt het even onverwacht, kijk dan even op onze website twentfm.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
4: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krapper verblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

Genesis met in hoofdrol uiteraard Phil Collins in Invisible Touch. Open de deel 2, 1080 op Twente FM op deze zonnige maandag. Waarbij de temperatuur omhoog gaat tot een graad of 15. Wind is er nauwelijks. Die komt vanuit het zuiden met kracht 2.

Dusty Springfield met In Private. Daarvoor hadden we Nelly Furtado en ook Ed Sheeran met American Town. Ja, FC Twente, afgelopen weekend bleven ze steken, zou je kunnen zeggen. Verre reis gemaakt om niet met meer dan één punt terug te komen in het 1-1 gelijke spel dat ze daar achterlieten in Sittard. Ondanks dat staan ze nog altijd op de vierde plek met 17 punten. Komend weekend natuurlijk weer een nieuwe wedstrijd voor FC Twente. Dat is een late wedstrijd op de zondagavond. Die begint dan pas om 8 uur. Dat is de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
13: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. Bij RTT, om me nog grote verhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen. HAVO 5 leerlingen van het Twickel College in Hengelo moeten examen voor het vak Nederlands opnieuw doen. Een docent van de school deelde voorafgaand aan het examen namelijk per ongeluk de opgave en antwoorden aan de leerlingen. De school besloot erop het reeks gemaakte examen ongeldig te verklaren. Een docent zou in de veronderstelling zijn geweest een proefexamen te hebben gedeeld waarmee leerlingen konden oefenen. Maar dat bleek dus het examen te zijn dat nog afgenomen moest worden. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft de waarnemend partijvoorzitter afgelopen weekend gezegd tijdens een ledenbijeenkomst. NSC werd in 2023 opgericht door Pieter Omtzigt uit Enschede en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar uit het niets 20 zetels. 2 jaar later verdween de partij alweer uit de Tweede Kamer. En kinderen al van jongs af aan in aanraking laten komen met kunst. Dat is het doel van het nieuwe kindermuseum Maak in Almelo, dat afgelopen weekend haar deuren opende. Het museum is bedacht en opgezet door 2 jonge dertigers. Zij stellen dat je als kind enorm veel kunt leren van kunst. Meer over lees je op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag bij een graad of 15. Morgen verloopt een stuk grijzer bij dan een graad of 14.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

ik ben wel fan van Samieu, Joris met Morning op Twente FM. Op donderdag 5 november dan wordt in Almelo de 5e editie gehouden van het Twents Kennis en Inspiratie Event. Het is een inspirerende avond voor iedereen die de inwoners van Twente in beweging brengt of houdt. Dus sportclubs, sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en anderen. Er worden verschillende interactieve sessies gehouden en er zijn inspirerende sprekers. En er is ook ruimte om te netwerken. De bijeenkomst op donderdag.

film die velen van ons misschien wel meerdere keren hebben gezien. Ghostbusters, voor die van Ray Parker Jr. Het thema van die film. Ja, we hadden het straks heel even over Max Verstappen. Hij heeft natuurlijk hartstikke goed gedaan gisteren. En hij zou eventueel nog tweede kunnen worden in het eindklassement van dit seizoen. Dus dat zou hartstikke lekker zijn. Komend weekend trouwens geen Formule 1. Daarvoor moeten we 2 weken wachten. En

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Ook je dieselopslag tank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad De Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Cars, Simply Red. Aan het begin van de maandagmiddag van 12 oktober. Begin van jouw lunch misschien wel. Lekker worstenbroodje, uitsmijtertje, lekker balletje gehakt, wat het ook is. Eet smakelijk, we eten lekker met je mee. En samen met Taylor Swift.

Twee grootheden die er vandoor gingen met een nummer van een derde grootheid. En die derde was Stevie Wonder. En die andere twee waren natuurlijk de uitvoerende artiesten George Michael samen met Mary J. Blige in het nummer S. Het waterschap Wegstromen is op zoek naar mensen die hun eigen kijk op water willen vastleggen met foto's. In de aanloop naar de komende waterschapsverkiezingen wordt de actie Het Waterportret van Nederland opgezet. En deelnemers gaan aan de slag met een vijftal fotoopdrachten rond de thema's waterveiligheid, droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en een regionaal waterthema. En jij kunt ook meedoen als je uitgebreide informatie wilt hebben. Je kunt je aanmelden tot 23 oktober en meer informatie vinden op wegstromen.nl.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken, BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe, RTT, hoor een nieuwheden.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. HAVO 5 leerlingen van het Twickel College in Hengelo moeten examen voor het vak Nederlands opnieuw doen. Een docent van de school deelde voorafgaand aan het examen namelijk per ongeluk de opgave en antwoorden aan de leerlingen. De school besloot erop het reeks gemaakte examen ongeldig te verklaren. Een docent zou in de veronderstelling zijn geweest een proefexamen te hebben gedeeld, waarmee leerlingen konden oefenen. Maar dat bleek dus het examen te zijn dat nog afgenomen moest worden. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft de waarnemend partijvoorzitter afgelopen weekend gezegd tijdens een ledenbijeenkomst. NSC werd in 2023 opgericht door Pieter Omtzigt uit Enschede en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar uit het niets 20 zetels. 2 jaar later verdween de partij alweer uit de Tweede Kamer. En kinderen al van jongs af aan in aanraking laten komen met kunst. Dat is het doel van het nieuwe kindermuseum Maak in Almelo, dat afgelopen weekend haar deuren opende. Het museum is bedacht en opgezet door 2 jonge dertigers. Zij stellen dat je als kind enorm veel kunt leren van kunst. Meer over lees je op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag bij een graad of 15. Morgen verloopt een stuk grijzer bij dan een graad of 14.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

lekkere vrolijkheid van Amy McDonald. En this is the life. Daarvoor Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz. De vrijwillige vervoersdienst Automaatje in Losser is op zoek naar nieuwe chauffeurs. Dit landelijke project bereikte in augustus een mooie mijlpaal. Er zijn inmiddels al zo'n 2 miljoen ritten gereden. Ongelooflijk, hè? Wat is Automaatje? Nou, het is eigenlijk een hele simpele omzet. Vrijwillige chauffeurs die verzorgen het vervoer van A naar B met hun eigen auto tegen een vaste kilometervergoeding voor mensen die wat beperkt zijn in het vervoer, zeg maar. Het is dus een welkome aanvulling voor inwoners die bijvoorbeeld slechte been zijn of een beperking hebben. Chauffeurs worden, geeft ook veel voldoening. Draagt natuurlijk ook bij aan een inclusieve gemeenschap in Losser. Als je erbij wilt zijn als chauffeur zijnde, kijk dan even op automaatjelosser.nl.

Samuel Welte met Russo en boem. En de Commodores hoorde je met Night Shift. Dat bracht ons aan het einde voor deze aflevering van de Uitzendkracht voor 12 oktober. In 1985, de dag dat David Bowie en Mick Jagger samen nummer 1 in scoorden. Met de nummer Dancing in the Streets. 2 weken lang bleef ze op nummer 1 staan. En het is op de dag van vandaag precies 75 jaar geleden, 12 oktober 1951, dat de NCRV voor het eerst op de televisie te zien was. De omroep gebruikte de eerste televisieavond in haar bestaan voor het uitzenden van het cabaretprogramma.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
13: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM.

42 en Lessons in Love. Goedemiddag, welkom bij Doormiddag op Twente FM. Mijn naam is Michel Otter en ik zit hier in plaats van Markie Mark. Want Mark die heeft lekker een weekje vrij en ik niet. Ja, ik ook eigenlijk. Ja, en dat geeft mij dan de ruimte om hier invaljuf te spelen. Dat is dan wel leuk, hè? Ja, man. Hé, hey, fijn dat je er bent. Ik ben de komende 3 uur jouw gastheer van de middag. Ik ben benieuwd wat je op je boterhammetje hebt. Wat is jouw lunch deze middag? Geef het maar even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Vind ik interessant om even te weten. Wie weet levert het mij ook wat inspiratie op voor morgen dan. Hè? Want ik heb net al mijn lunchje gehad. Ik had gewoon een boterham met hagelslag en een boterham met vlok en een glas melk. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke lekker. 2 glazen melk trouwens. Ja, vind ik ook lekker. Hou ik van. Nou, hey, fijn dat je er bent bij Doormiddag op Twente FM. Ik hou je op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio. We hebben natuurlijk al die grappige itempjes die Mark altijd doet. En natuurlijk gewoon heel veel fijne muziek om je middag zo door te komen. Hè? Zo door de middag heen te komen. Misschien heet het programma daarom wel zo. Ja, zou zomaar kunnen. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

Iedereen, zo heet het liedje van Dua Lipa, Illusion. Die hoorde je bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja, het was een interessant sportweekend waarin Marianne Vos natuurlijk gewonnen heeft. Zij komt uit Borne, hè, tegenwoordig, Marianne. Ze heeft de 15e wereldtitel gewonnen en volgens mij voor de 3e keer bij het WK Gravel. Ongelooflijk knap van haar natuurlijk. FC Twente speelde op zaterdagavond gelijk tegen Fortuna Sittard. Daar werd het 1 tegen 1 in Sittard. Had misschien meer in gezeten voor Twente. En aan de andere kant, voor Fortuna had er ook misschien wel meer in gezeten. Dus wat dat betreft is een gelijke stand wel te billijken. FC Twente kijkt nu natuurlijk vooruit naar de wedstrijd donderdagavond in eigen huis tegen FC Thun uit Oostenrijk. Oh, ik heb er ook al zin in. Ik ga er naartoe met een vriend en mijn zoon. Oh, jongens, leuk man. En Heracles, die is natuurlijk periodekampioen geworden het afgelopen weekend. Door volgens mij Almere City te verstaan. Klopt dat wat ik zeg? Ik weet het eigenlijk niet helemaal. Ik doe het even uit mijn hoofd. Maar hoe dan ook, ze zijn periodekampioen. Dus het eerste soort van prijsje voor Heracles is in ieder geval binnen. En de eerste stap richting promotie terug naar de Eredivisie, die is toch echt wel heel duidelijk gezet.

afgelopen zaterdagavond. Naar de Midnight Sky. Nou, het was niet helemaal midnight, maar... Het was eigenlijk meer 9 uur avond sky. Maar toen was er een beetje noordlicht te zien, hè, hier in Twente. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Ik vond het wel leuk. Tenminste, te zien. Er was een heel vaag waasje. En als je dan met je telefoon het fotootje nam... dan zag je inderdaad die paarse gloed boven het mooie Twentse landschap hangen. Ja, ik vond het leuk. Ik hou daarvan. Ik hou van dat natuurverschijnsel noordlicht. Ja, een van mijn favoriete dingetjes, als ik heel eerlijk ben. Miley Cyrus hoorde je dus. Midnight Sky en daarvoor ook nog de jazzpolitie met liefdesliedjes. En dit is Hoegel met Moving

0: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag. HAVO 5 leerlingen van het Twico College in Hengelo moeten examen voor het vak Nederlands opnieuw doen. Een docent van de school deelde voorafgaand aan het examen namelijk per ongeluk de opgave en antwoorden aan de leerlingen. De school besloot erop het reeks gemaakte examen ongeldig te verklaren. Een docent zou in de veronderstelling zijn geweest een proefexamen te hebben gedeeld, waarmee leerlingen konden oefenen. Maar dat bleek dus het examen te zijn dat nog afgenomen moest worden. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft de waarnemend partijvoorzitter afgelopen weekend gezegd tijdens een ledenbijeenkomst. NSC werd in 2023 opgericht door Pieter Omtzigt uit Enschede en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar uit het niets 20 zetels. 2 jaar later verdween de partij alweer uit de Tweede Kamer. En kinderen al van jongs af aan in aanraking laten komen met kunst. Dat is het doel van het nieuwe kindermuseum Maak in Almelo, dat afgelopen weekend haar deuren opende. Het museum is bedacht en opgezet door 2 jonge dertigers. Zij stellen dat je als kind enorm veel kunt leren van kunst. Meer over lees je op onze website 120.nl of 20fm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag bij een graad of 15. Morgen verloopt een stuk grijzer bij dan een graad of 14.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
16: Nieuws Michel Otten.
17: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
18: Door de middag.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Je hoorde Fireflies van Owl City. Wat een ontzettend fijn liedje is dat, zeg. Ongelooflijk. Hey, het is tijd geworden voor de onmeunige 999 shuffle. En dat komt goed uit, want die onmeunige 999 staat natuurlijk alweer een klein beetje voor de deur. Het duurt niet lang meer, dan is die er tussen kerst en oud en nieuw. En voor kerst mag je dan stemmen. En bij de onmeunige 999 shuffle dan kiezen we even een liedje uit. Uit die enorme lijst van de onmeunige 999. En ik heb iemand hier bij me. Hallo Barbara, ben je daar?
2: Hi, zeker. Ik ben er. Leuk shufflesfeertje zo, hè?
1: Ja, ik vind het heel erg fijn. Hey, wil jij even een liedje kiezen of een getalletje kiezen tussen de 0 en de 999? En dan gelijk even kijken in de lijst van 2025 van de onmeunige 999 welk liedje dat dan is.
2: Ik duik er even in. Ja, nummer 538. Iggy Pop met Lust for Life. Lekker pittig na Owl City. Beetje brani, veel energie.
1: Nou, helemaal top. Nummer 583 dus. Iggy Pop hoor je nu.
2: Geweldig. Lekker shuffle moment.

Tower van Cliff Richard. Een bijzonder slecht idee natuurlijk om niet meer met elkaar te praten. Want ja, als je praat, dan kun je je problemen oplossen. En als je dat niet doet, dan blijven ze altijd bestaan. Zitten ze in je onderbuik, zitten die in je hoofd en maak je alleen maar ruzie met elkaar. Dus blijf vooral praten, ook al vind je elkaar af en toe niet zo heel erg lief. Ja, dat kan. Daarvoor hoor je ook nog de onmeunige 999 Shuffle. Nummertje 538 was het, geloof ik, dat ze zei. Ik weet het niet meer zo goed. Iggy Pop en Lust for Life. Dit is door de middag op Twente FM. Nu Pebbles en Girlfriend.

0: Sarah Darby. En If You Let Me Stay bij Door de Middag op Twente FM. Het is bijna 2 uur. Bijna tijd voor het nieuws van 2 uur. Maar ik kan nog gauw even Stella Lefty voor je draaien.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewicz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad de Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het AB-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel.

0: gaan vast nog wel uitverkopen, denk ik.
1: Het is altijd wel ergens de dag van.
0: Klopt.
1: Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag maandag 12 oktober 2026. En vandaag is het Wereld Reuma Dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor mensen die dagelijks te maken hebben met pijn, stijfheid en beperkingen. En dat zijn er nogal wat. Reuma is namelijk niet één aandoening, maar een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen die iets met die pijntjes, die stijfheidjes en die beperkingen in je lichaam te maken hebben. En misschien is dat meteen de belangrijkste boodschap van vandaag. Je ziet niet altijd aan iemand hoe het met hem of haar gaat. Dus wees een beetje lief voor elkaar, ook op deze maandag.

We doen het wat langer, oké? Okay? We doen het even langer, ja. Leuk. Dus, jongens en meisjes. Lekker, man. Thriller audio van Michael Jackson. Wat een classic is dat. Blijft dat? En ja, het is bijzonder dat die man nog steeds niet gecanceld is. Maar dat maakt niet uit. Nee, zolang dat niet zo is, draai ik gewoon lekker zijn liedjes. Want het zijn wel hele goede liedjes. Dat wel. Door de middag op Twente FM, daar luister je naar op maandagmiddag. De week is net begonnen. En misschien heb je wel vakantie. Ja, ja, misschien heb je wel leuke tips voor je collega vakantiegangers. Ja, geef ze maar even door via twentefm.nl. Wie weet kan ik ze dan later deze week even behandelen. En dat je denkt van, nou, dit ga ik doen deze vakantie. Dat is leuk voor een ander. Of misschien moet je dat juist niet delen. Dan blijft het nog een beetje rustig. Dat kan ook, hè. Ja. Hey, dit is door de middag. Met nu Gala en Freed from Desire.

Ja, ingewikkelde titel altijd. Never gonna not dance again. Dus gaat ze nou nooit meer niet meer dansen? Ik snap of altijd wel. Of nou, ik weet het allemaal niet zo goed. Nou, maakt ook niet zoveel uit. Je hoort in ieder geval Pink bij Door de Middag op Twente FM. Daarvoor ook nog met Bianco en Don't Blame It on That Girl. En dit is Cameron Whitcomb samen met Marshmello en Hollow.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag. HAVO 5-leerlingen van het Twico College in Hengelo moeten examen voor het vak Nederlands opnieuw doen. Een docent van de school deelde voorafgaand aan het examen namelijk per ongeluk de opgaven en antwoorden aan de leerlingen. De school besloot erop het reeks gemaakte examen ongeldig te verklaren. Een docent zou in de veronderstelling zijn geweest een proefexamen te hebben gedeeld, waarmee leerlingen konden oefenen. Maar dat bleek dus het examen te zijn dat nog afgenomen moest worden. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft de waarnemend partijvoorzitter afgelopen weekend gezegd tijdens een ledenbijeenkomst. NSC werd in 2023 opgericht door Pieter Omtzigt uit Enschede en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar uit het niets 20 zetels. 2 jaar later verdween de partij alweer uit de Tweede Kamer. En kinderen al van jongs af aan in aanraking laten komen met kunst. Dat is het doel van het nieuwe kindermuseum Maak in Almelo, dat afgelopen weekend haar deuren opende. Het museum is bedacht en opgezet door 2 jonge dertigers. Zij stellen dat je als kind enorm veel kunt leren van kunst. Meer over lees je op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige middag bij een graad of 15. Morgen verloopt een stuk grijzer bij dan een graad of 14.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

dit is grappig. Ik kwam het hoesje van deze plaat laatst tegen, gisteren zelfs nog. Want ik zit in een algoritme op Facebook en Instagram, waarin mensen hun 9 favoriete albums delen in 1 Instagram-post. En dan zie je My 9 Albums. En nou, super tof. En toen zag ik in één keer het hoesje van Chappelle Rowan ook voorbij komen. Van het album waar dit liedje Good Luck Babe ook op staat. Toen dacht ik, oh ja, die zou ik zelf niet meteen bij mijn 9 favoriete albums neerzetten. Maar het is zeker een goed album. En zeker dit liedje, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, toch? En daarvoor hoorde je ook nog Prince. En Money Don't Matter Tonight. Nee, ja, de rest van mijn leven wel. Maar vanavond maakt het dan niet zo gek veel uit, hè? Nee. Hey, dus door de middag weer nu.

wat een fijn liedje. De nieuwe single van Roxy Dekker, die heet Bare Minimum. Daarvoor draaide ik ook nog Somebody That I Used To Know van Gotjay samen met Kimber. En dat liedje, misschien zat je wel in je hoofd met Anxiety. Dat kan, hè. Bijna hetzelfde, nagenoeg hetzelfde, alleen de tekst is wat anders.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.
4: Michel Otter.

3 uur geweest alweer. De middag is alweer ruim op de helft. Dus we hebben nog wel een klein stukje te gaan, dan ben je alweer vrij, hè? Ja, tenzij je weekend hebt, of vakantie hebt, bedoel ik. Dan was je sowieso al vrij. Ja, lekker man. Ik heb ook vakantie en dus ben ik nu in de studio. Dat is vaak wat ik in de vakantie doe, hè? De invaljuf van de Twente FM is weer aanwezig. Mark die heeft lekker een weekje vrij en ik mag hem vervangen. Ik doe het met veel liefde en veel plezier, want dan kan ik lekkere liedjes draaien. Zoals deze van Summer, My Body Isn't Ready.

All That She Wants van Ace of Base. Als je nu niet terug bent in de jaren 90, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Daarvoor ook nog My Body Isn't Ready van Somber. Zometeen gaan we even How Slow Can You Go doen. Maar eerst nog even dansen.

0: Come into my life. En Joyce Sims hoorde je bij, bij Door de Middag op Twente FM.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Oh, dat kan heel erg lekker en langzaam al, mensen. Oh, dat doen we met Basten. Dit is fantastisch.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een geparkeerde auto is zondag om 4:11 volledig uitgebrand aan de Robert Scottstraat in Enschede. Op dezelfde plek waar op 2 juli ook al een bestelbus afbrandde. De auto was bij aankomst van de brandweer volledig verwoest. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling en sterke brandlucht in de omgeving. Een 27-jarige man uit Enschede bracht de nacht in het ziekenhuis door nadat gisteren een pallet van 4 meter hoogte op zijn hoofd viel bij een transportbedrijf in Oldenzaal. Hij wilde 31 pallets verplaatsen met een EPT toen hij een balk raakte en de bovenste europallet van ruim 20 kilo naar beneden viel. Het bedrijf noemt het pure pech bij een ervaren werknemer. En het Hengeloze College maakt zich zorgen over de gevolgen van droogte en lage waterstanden voor de bereikbaarheid van bedrijven via het Twentekanaal. Wethouder Maaike Warrink noemt de situatie een risico voor het ondernemersklimaat. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk in plaats van de 35 tot 40 normaal. Heb ik nu het weer voor Twente. Met een matige zuidelijke wind stroomt vanmiddag zachtere lucht het land binnen. In het zuidwesten en zuiden stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Het noordoosten blijft achter met 14 graden. Het blijft droog en met zon en wolken.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Underground hoorde je van Martin Garrix samen met John Martin. En zometeen draai ik voor je Maroon 5, She Will Be Loved. En wie is die she dan? Nou, dat is Donna Lewis. Want zij zingt I Love You, Always Forever.

Het is nog maar maandag en nu is het alweer de weekend. Dat is niet te geloven. Blinding Lights hoorde je daarvoor nog She Will Be Loved van Maroon 5. Door de middag zit erop voor deze maandagmiddag. Morgen, dinsdag, dan ben ik er weer. Mark die heeft lekker de hele week vrij, dus ik mag hier op de dinsdag en de woensdag en de donderdag en de vrijdag ook gewoon zijn. Lekker man. Zometeen na de klok van vieren is Jordi Goorman er met Twente komt thuis in de avond. De avonddienst met Richard, denk ik. Ja, ik weet niet. Of is hij nog op vakantie? Nou, we gaan het zien straks. En morgen dus ben ik er weer met door de middag. Graag tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al drie anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. De A50 van Arnhem naar Os tussen Knobbert Valburg en Ravenstein. Doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente.

0: Lekker Cat's Eye, een Animal groot hit van dit moment.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Bruno Mars en glanzende dingetjes. 24 Karat Magic. Twente FM, welkom. Het is de middagshow voor Twente. Het is maandag, vandaag 12 oktober. Met een redelijke dag toch. Zonnetje erbij, 15 graden. Het is eigenlijk wel een heerlijke najaarsdag. Met in ieder geval veel zon. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk best aardig uit. Daarover straks meer. Nou, ik hoop dat je het een beetje trekt, de eerste werkdag van de week. Ik hoop dat je terugkijkt op een goed weekend. Of misschien dat je wel midden in de herfstvakantie zit. Want de regio Noord heeft herfstvakantie. En daar valt een deel van Twente geloof ik ook onder. Dus nou ja, het kan zo zijn dat je deze week herfstvakantie hebt. De kinderen lekker thuis. En dan is het waarschijnlijk ook lekker druk thuis. Goed, vandaag veel economisch nieuws. Onder andere cijfers over de export. 5% meer export in de maand augustus. En ook cijfers over de faillissementen in Twente. Daarover straks ook meer. En verder blijkt uit onderzoek van de collega's van Oost dat in onze regio 90% van de inwoners geen volledig noodpakket in huis heeft. De overheid adviseert al een aantal maanden om een noodpakket in huis te hebben om in geval van calamiteiten het een tijdje uit te kunnen zingen. Maar 90% van de ondervraagden zegt, nou, nee, ik ben nog niet volledig klaar daarvoor. Daarover straks ook meer in de middagshow voor Twente. Fijn dat je luistert met heel veel lekkere muziek voor de laatste loodjes van deze eerste werkdag van de week. Je hoort straks Queen, No Doubt en In Excess. Eerst tijd voor de lekkere track Nene Cherry, Buffalo Stance.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15.

0: in deze show, kun je zeggen. We begonnen al met Bruno Mars en 24 Karat Magic. En dit was Queen and It's a Kind of Magic. Nou, toverstafje heb je zeker nodig.
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: Maandagmiddag, de laatste loodjes van de eerste werkdag van de week. Het is in ieder geval weer een nieuwe werkweek waar je voor staat. Maar misschien heb je ook lekker herfstvakantie, want dat is het volgens mij in de regio Noord ook. Ik zit daar niet zo heel erg in, maar volgens mij heeft de regio Noord deze week herfstvakantie. In ieder geval om die reden is deze week de weg tussen Enschede en Oldenzaal dicht. Omdat er in Lonneker in de bebouwde kom in ieder geval nieuw asfalt wordt aangebracht. Dus hou daar even rekening mee, daar is wat vertraging, je wordt dus omgeleid. Vandaag cijfers over de economie in Nederland. De Nederlandse export is in de maand augustus met bijna 5% gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS vandaag. De Nederlandse bedrijven verkochten vooral meer machines en transportmiddelen aan het buitenland. En daarmee is de groei sterker dan in maand juli. Toen groeide de export nog met 2%. Ook de import groeide in Nederland, voerde 2% meer goederen in, waardoor machines en elektronische apparaten onder andere onderdeel van waren. En volgens het CBS zijn de vooruitzichten voor de export inmiddels iets gunstiger geworden. Dat komt vooral doordat producten en producenten uit Duitsland en andere eurolanden minder somber zijn over de economie. En daar profiteren we in Nederland ook van, door meer export blijft in ieder geval. Het zijn dan wel voorlopige cijfers, kan nog een beetje worden bijgesteld. Maar we hebben dus weer zakelijk gezien een lichte groei te pakken in een toch heel onzekere wereld. Want zo is het ook nog steeds natuurlijk. Met een hoop onzekerheid ook weer in Rusland en Oekraïne. Want Trump roept weer gekke dingen. Terwijl niemand daar wat van af weet. Ja, zo gebeurt dat vaker. Wat zal er toch een opluchting zijn als die man van het toneel verdwijnt. Die roept zoveel onzin. Nou ja, goed. Laten we hopen dat dat in ieder geval snel gaat gebeuren. Maar ik vrees dat we nog even geduld moeten hebben. Dit is de middagshow voor Twente. Met de NX's onderweg naar No Doubt, Nu Don't Speak. You and me.

Een feestje om deze muziek weer te mogen draaien van Inxs. Music from Down Under, want dan komen ze vandaan uit Australië natuurlijk met Inxs en Disappear. En ook nog hier zojuist No Doubt en Don't Speak. Nou, ik weet niet hoe het zit met jouw energierekening. Ik heb van het weekend voor het eerst de verwarming weer een keer aangehad. Vandaag op deze vriendelijke maandag toch iets meer zon, maar het was wel even nodig. En mocht je nog wat energiebesparende maatregelen willen nemen en je woont in de gemeente Oldenzaal, dan is er vanavond vanaf 5:00 een energieloket. Dat is tot 8:00 in het Voshuis, de tijdelijke locatie van het gemeentehuis. Dat is het voormalige bankkantoor, hè, aan de rondweg daar. En er is een inloopspreekuur, kun je in ieder geval op een laagdrempelige manier kennis maken met verduurzaming van de woning of subsidie aanvragen. En ook is er nog een mobiel energieloket, dat is deze week ook op pad in Oldenzaal. En daar kun je ook voor terecht. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oldenzaal. En woon je niet in Oldenzaal, maar in een andere Twentse gemeente, dan kun je altijd even de website van je eigen gemeente checken. Want de meeste gemeenten hebben wel regelingen om subsidie en andere dingetjes te doen en energiecoaches om je woning te verduurzamen. En daarmee in ieder geval iets te doen aan de toch maar al maar stijgende energiekosten. Dat is natuurlijk een goed idee. Onderweg, het Twente FM streeknieuws. Ga je horen naar Lost Frequencies. Dit is Live It All bij de

0: Onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via plenjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een geparkeerde auto is zondag om 3:55 volledig uitgebrand aan de Robert Scottstraat in Enschede. Op dezelfde plek waar op 2 juli ook al een bestelbus afbrandde. De auto was bij aankomst van de brandweer volledig verwoest. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling en sterke brandlucht in de omgeving. Een 27-jarige man uit Enschede bracht de nacht in het ziekenhuis door nadat gisteren een pallet van 4 meter hoogte op zijn hoofd viel bij een transportbedrijf in Oldenzaal. Hij wilde 31 pallets verplaatsen met een EPT toen hij een balk raakte en de bovenste europallet voor ruim 20 kilo naar beneden viel. Het bedrijf noemt het pure pech bij een ervaren werknemer. En het Hengeloze College maakt zich zorgen over de gevolgen van droogte en lage waterstanden voor de bereikbaarheid van bedrijven via het Twentekanaal. Wethouder Maaike Warrink noemt de situatie een risico voor het ondernemersklimaat. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk in plaats van de 35 tot 40 normaal. Heb ik nu het weer voor Twente. Met een matige zuidelijke wind stroomt vanmiddag zachtere lucht het land binnen. In het zuidwesten en zuiden stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Het noordoosten blijft achter met 14 graden. Het blijft droog en met zon en wolken.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunt de Paalgraaf en Bankhoef. A50 van Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus, heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten langere reistijd. En tot zover de A.

Het zijn de laatste loodjes van deze eerste werkdag van de week met zojuist Shirley Ian de Bel of St. Mark bij de middagshow voor Twente. Met daarvoor ook nog het Twente FM streeknieuws. Op 120.nl vind je meer nieuws en achtergronden. En ook een gloednieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met deze keer aandacht voor nieuwe muziek van Islander. Nieuwe muziek wordt er gedraaid. En ook aandacht voor het Lil Rock Festival in Almelo. Dus wil je meer weten over de Twentse alternatieve muziek zien, nieuwe muziek ontdekken en ook kennis maken met leuke festivals die er in Twente aan zitten te komen, check dan onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister.

combinatie van Rockchick Anouk en Tino Martin van de Hollandse Smartlappen. En dat leverde een dikke hit op met Voor Je Het Weet. Maar volgens mij hebben ze na het opnemen van deze plaat nooit meer contact gehad. Dat was het toch wel dingetje. En dan wordt het Meghan Trainor Made You Look op deze maandagmiddag. Wat een heerlijke dag eigenlijk vandaag. Dat je denkt, nou, het is geen weekend meer. Nee, met veel zon en temperaturen van 15 graden. Dus een hele aardige najaarsdag. Vanavond en vannacht ontstaat er wel meer bewolking. Mogelijk valt er al een spatje regen. En de minima liggen rond de 10 graden. Morgen, je dinsdag, dan is er meer bewolking. Er kan ook af en toe een spatje regen tussen zitten. Maar het is niet koud met zo'n 17 graden. De rest van de week ziet er dan weer beter uit. De zon die komt er weer wat vaker bij. De temperaturen die gaan zelfs oplopen naar misschien donderdag wel 19 graden. En het blijft zo goed als droog. Kortom, na vandaag morgen iets meer bewolking. Maar de zon die komt er vanaf woensdag weer bij. En het blijft bijzonder zacht met 17 tot 19 graden deze week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlegon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
6: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 minuten extra tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Dit is Twente FM.

Ik ben toch liever in het oosten. Tenminste, dat zou ik als rechtgeaarde tukker toch graag willen roepen. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is alweer 11 minuten over 5. Vandaag 12 oktober. We worden verwend met de lekkere najaarsdag. Veel ruimte voor de zon. En ook de rest van de week ziet het er eigenlijk op morgen na best aardig uit. Daarover straks uiteraard meer. Verder blijkt uit een rondvraag dat 1 op de 5 inwoners in onze regio weet hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. Maar uit diezelfde cijfers blijkt ook dat 9 op de 10 Twentenaren geen noodpakket in huis heeft. Dat wordt sinds een aantal jaren door de overheid geadviseerd in geval van calamiteit om het langer uit te kunnen zingen. Daarover straks meer. Verder deze week werkzaamheden aan de N733. Dat is de weg tussen Enschede en Oldenzaal. Daar wordt in Lonneker 5 dagen aan de weg gewerkt. En daarom is de weg afgesloten voor werkzaamheden. Hou rekening met vertraging en omleiding. Het is deze week herfstvakantie, dus hopelijk heb je er in jouw geval minder last van dat je bijvoorbeeld een weekje vrij hebt, als je er langs moet. Maar ja, sowieso altijd wel druk daar in Lonneker. Het is altijd dat je denkt, nou, het is een N-weg, maar er staat altijd file op die route. Welkom bij Twente FM, dit is Tom Grennan, Don't Break the Heart. Twente.

0: nieuwe muziek, die heb je ook al gehoord hier bij Twente FM. Maar dit was die hit uit The Zeros, in de middel van de Sugar Babes.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor Tom Grennan, Don't Break the Heart. Op de middag bij de middagshow voor Twente. Het is maandag, we hebben het weer gered. De kop van deze werkweek is eraf. We gaan onderweg naar je dinsdagavond, of maandagavond. Pardon, zover zijn we nog niet. Met vandaag een redelijke dag toch, zonnetje erbij, 15 graden. Het is lekker nazomer, iets andere koek dan dit weekend. Toen was het wisselvallig, met ook een vrij stevige wind. Dus gisteren niet echt weer om buiten te zijn. Vandaag blijkt uit onderzoek dat 9 op de 10 inwoners in Twente geen volledig noodpakket in huis heeft. Dat is best een zorgwekkend getal. De overheid adviseert mensen al een tijdje om zich voor te bereiden op noodsituaties, zoals langdurige stroomuitval of problemen met drinkwater en grote storingen in het communicatienetwerk. Met een noodpakket moeten huishoudens minimaal 72 uur zich kunnen redden. Daarin horen onder meer voldoende drinkwater, houdbaar voedsel, een zaklamp, een radio, batterijen, medicijnen en contant geld. Dat is het idee van het noodpakket. Volgens de overheid hebben veel mensen veel van deze spullen vaak al in huis. Het is vooral belangrijk om ze bij elkaar te bewaren en regelmatig te controleren, is het advies. Maar uit onderzoek blijkt dus dat de meeste tukkers, misschien is het een beetje onze nuchtere inborst, denken van, oh, heb ik niet nodig, lukt me waar. Ja, uiteindelijk zal het ook wel goed komen, want we hebben natuurlijk naberschap, dan help je elkaar een beetje. Maar het is wel goed om erover na te denken. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb het ook niet op orde, hoor. Ik heb het ook niet op orde. Nee, ik zou het eigenlijk wel op orde moeten hebben, natuurlijk. Maar nou ja, ik ben in ieder geval een van die... ik ben iemand van die 90%. Misschien toch eens over nadenken. En ook dat klinkt weer als een heel mooi voornemen. Ik ben benieuwd wat er van terecht komt. Welkom bij Twente FM. Afrojack is onderweg. Never forget. Je hoort eerst Simple Plan en Sean Paul nu.

Jack, can never forget you. En ook nog hier gedraaid zojuist Simple Plan en Shana Paul met de lekkere nazomerplaat Summer Paradise op die maandag, waarbij de zon toch nog even erbij kwam en het op veel plaatsen zo'n 15 graden werd. Onderweg hier het Twente FM streeknieuws naar de nieuwe single van Morgan Wallen.

0: nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Mannen.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een geparkeerde auto is zondag om 11 over 4... volledig uitgebrand aan de Robert Scottstraat in Enschede. Op dezelfde plek waar op 2 juli ook al een bestelbus afbrandde. De auto was bij aankomst van de brandweer volledig verwoest. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling en sterke brandlucht in de omgeving. Een 27-jarige man uit Enschede bracht de nacht in het ziekenhuis door nadat gisteren een pallet van 4 meter hoogte op zijn hoofd viel bij een transportbedrijf in Oldenzaal. Hij wilde 31 pallets verplaatsen met een EPT toen hij een balk raakte en de bovenste europallet voor ruim 20 kilo naar beneden viel. Het bedrijf noemt het pure pech bij een ervaren werknemer. En het Hengeloze College maakt zich zorgen over de gevolgen van droogte en lage waterstanden voor de bereikbaarheid van bedrijven via het Twentekanaal. Wethouder Maaike Warrink noemt de situatie een risico voor het ondernemersklimaat. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk in plaats van de 35 tot 40 normaal. Heb ik nu het weer voor Twente. Met een matige zuidelijke wind stroomt vanmiddag zachtere lucht het land binnen. In het zuidwesten en zuiden stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Het noordoosten blijft achter met 14 graden. Het blijft droog en met zon en wolken.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef, doe je echt 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Eindhoven, tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ingrediënten van de muziekmix van Twente FM met Talk Talk en Life is What You Make It. En ook nog hier zojuist Desireless en Voyage, Voyage. Misschien wel de reis onderweg naar huis, dat kan natuurlijk, hè. Met vandaag cijfers over Almelo. De gemeente Almelo heeft onderzoek gedaan naar het parkeerbeleid. Maar vooral ook in hoeverre inwoners van de stad zich houden aan de parkeerregels. De gemeente heeft op basis van een controleactie afgelopen week geconstateerd dat Almelo ze niet zo nauw lijken te nemen met de regels. Dat is toch een dingetje. Nou ja, ik denk niet dat het alleen in Almelo zo is, maar goed. Donderdag werden bijna 250 parkeersovertredingen geconstateerd bij een gerichte controle in de binnenstad. En rond het station, onder andere auto's zonder parkeerschijf, te lang parkeren, verkeerde tijd of buiten de vakken. Zo werd alleen al in de blauwe zone 144 bonnen uitgeschreven. Waar betaald parkeren geldt, parkeerden 60 mensen zonder te betalen of stonden ze er te lang. De gemeente benadrukt dat Almelo al zo gastvrij mogelijk is. Zo is parkeren relatief voordelig in Almelo en de blauwe zone is maximaal 1 uur gratis toegankelijk. Maar toch lijkt een deel van de automobilisten het risico van een boete voor lief te nemen. De burgemeester die spreekt dan ook van een zorgelijke situatie. Dat is natuurlijk al een beetje de rol van de burgemeester. Maar nou ja, goed, het wordt in ieder geval eens gecontroleerd. En misschien ben je zelf wel een van de gelukkigen die zo'n prent hebben gekregen. Voor mij zijn die gemeentelijke boetes nog wel redelijk. Maar het is dus in ieder geval nog eventjes weer een soort wake-up call. Denk aan de parkeerschijf als je je auto parkeert. En waar het wel en niet gratis kan. Je leest er meer over op de website van de gemeente Almelo. Onderweg, Topic. En eerst Ilse de Lange.

Lekker nazomeren met Talvik en Ace van S. Je hoorde zojuist Breaking Me. En ook nog hier Ilse de Lange met haar revival van de hit So Incredible. Via TikTok werd de plaat nieuw leven ingeblazen. En dan wordt hier in één keer heel veel gedraaid. En is die in de top 10 binnengekomen van de meest geluisterde nummertjes via de streamingdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachtenregister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 naar Duitsland bij 7 naar 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperhoek en Grijshoort. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En van Arnhem naar Eindhoven bij Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM.

0: Het is de nieuwe single van Taylor Swift, Patient Zero.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Kensington Streets bij de middagshow voor Twente. Het is het maandagavondgedeelte, inmiddels 11 minuten over 6. Vandaag 12 oktober. Lekker dagje met ruimte voor de zon. Temperaturen kwamen uit rond de 15 graden. Morgen ietsje minder, maar ook de rest van de week ziet er eigenlijk best aardig uit met aangename temperaturen. Het kan zelfs donderdag 19 graden worden, jongens. Het is ook echt wat dat betreft 1,5 wennerij, zou ik bijna willen zeggen. Met vandaag onder andere 9 op de 10 inwoners in onze regio heeft geen noodpakket in huis. Dat blijkt uit onderzoek. De overheid adviseert al langere tijd om in geval van noodsituaties het in ieder geval 72 uur zelf uit te kunnen zingen en daarvoor een noodpakket in huis aan te leggen. Maar de meeste Twentenaren denken, wow, het zal me niet gebeuren. Dus dat is... ik zei het al, ik maak me er zelf ook schuldig aan, hoor. Verder in ieder geval vandaag ook economisch nieuws. Onder andere het aantal faillissementen werd weer becijferd. Het CBS doet dat iedere keer en in 16%. In september was er 16% meer faillissementen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers. Wat zegt dat cijfer precies? Daarover moeten we het straks maar eens even hebben. Verder ook ander nieuws, daar gaan we het over hebben hier in de middagshow voor Twente met heel veel lekkere muziek. Ik heb straks Dasha voor je. En ook Michael Jackson en Miley Cyrus onderweg. Maar eerst tijd voor de Rag & Bone Man. Dit is Skin.

0: Becky G en I'm singing in the shower. Nou, dat moet ik vooral niet doen.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Ik kan je zeggen, ik kan geen noodrecht houden. Dat is bij mij echt een probleem. Maar goed, als je er lekker van geniet, waarom niet? Raampje gewoon dicht. Mensen er niet wel last van kunnen hebben. Ach, dat staat ook raampje open. Kan dat ook schelen, joh. Ik kan het ook ergens wel weer waarderen dat je dan gewoon scheid hebt aan de wereld. Welkom, het is maandagavond. We hebben het weer gered. De eerste werkdag van de week zit erop. Met vandaag veel economisch nieuws. Het aantal faillissementen is in de maand september met 16% gestegen. Het CBS becijferde dat. 320 bedrijven gingen in Nederland failliet. Dat is 16% meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook ten opzichte van augustus is het aantal faillissementen toegenomen, meldt het CBS. Vooral in de transportsector en de industrie gingen naar verhouding veel bedrijven failliet. De transportsector ook voor Twente natuurlijk een belangrijke sector. En in de industrie is het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven bijna verdubbeld. Dat is ook zorgelijk. In de horeca is er juist sprake van een flinke daling. Daarin gingen aanzienlijk minder bedrijven failliet dan vorig jaar. Volgens CBS gingen er in september gemiddeld 8,5 van elke 100.000 bedrijven failliet. Een jaar eerder waren dat er nog 7,5. Nou, je pakt het even mee. Economisch nieuws, je leest er ook meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 1Twente.

gitaartje erin. Michael Jackson en Black or White. Een van die fijnere singles in de jaren 90. En daarvoor hoorde je ook nog Dasha en Boots. Stop working met de middagshow voor Twente tot 7 uur. Onderweg hier het Twente FM streeknieuws. Je wordt bijgepraat naar de nieuwe single van Miley Cyrus. Let's go.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
13: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franciscusschool in Oldenzaal opent vrijdag 6 november feestelijk haar vernieuwde deuren, waarbij wethouder Maaike Reudel samen met leerlingen de opening verricht. Zaterdag 7 november is er van 12 tot 4 een open huis voor buurtbewoners, oud-leerlingen en belangstellenden. De vernieuwbouw biedt een toekomstbestendige leeromgeving waarin moderne voorzieningen samengaan met historische uitstraling. Hengelo neemt geen aanvullende maatregelen tegen nepagenten, omdat gemeente en politie al op verschillende fronten zoveel mogelijk doen. Een motie van PVV, FVD en 50PLUS voor duidelijke waarschuwing haalde geen meerderheid. Burgemeester Schelberg zegt dat de motie al wordt uitgevoerd en er via sociale media, kranten en ouderencentra wordt gecommuniceerd. En de 10 kiosken aan het Van Heekplein in Enschede worden de komende maanden verbouwd en gemoderniseerd, waarbij nu al nieuwe bestrating wordt gelegd. De stalen kleppen worden vervangen door glazen schuifwanden, omdat het mechanisme van de luiken na ruim 20 jaar niet altijd werkt. De vernieuwing biedt meer comfort bij slecht weer en de verlichte kiosken zijn ook gesloten zichtbaar. En dan het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, maar neemt later op de avond vanuit het westen de bewolking toe. Komende nacht is er bewolkt, kan vanuit het zuidwesten een enkel buitje vallen. De meeste plaatsen houdt men het wel droog en de temperatuur komt uit op 10 graden. En morgen is er veel bewolking aanwezig en zullen we de zon niet of nauwelijks zien.

Houston, lekker uit de jaren 80. How will I know? Hoe kon ik het weten? En ook nog hier het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden altijd terug te vinden op onze website. Daar vind je trouwens ook een nieuwe aflevering van het programma Weekend Enschede. Met kunst en cultuur uit Enschede. En een nieuwe aflevering check je via twentefm.nl/luister. Dit is

Sport Floria 24/7 en Nederland had ook Teaspoon, want die waren ook Nederlands in de 90s met Eurodance. Dit was er ook zo eentje. No Time to Waste zojuist van Teaspoon en ook hier zojuist Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Op een lekkere najaarsdag met veel zon. Vanavond en vannacht wordt de bewolking wel dikker en kan er mogelijk ook een spatje regen vallen. De minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden. Morgen, je dinsdag, dan is er meer bewolking. De zon die zien we waarschijnlijk nauwelijks. En er kan verspreid over de dag een enkel drupje regen vallen. Het wordt wel 17 graden, dus het is zeker niet koud. Dan de dagen daarna ziet het er eigenlijk best aardig uit. Het is droger, de zon die komt er weer vaker bij. En het zou donderdag misschien wel eens 19 graden kunnen worden. Kortom, het blijft lekker najaarsweer. Met na morgen veel ruimte voor de zon. Morgen dus een iets wisselvalligere dag. Maar daarna keert de zon weer wat vaker terug. En blijft het zacht voor de tijd van het jaar.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is de specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Anastasia op 20FM, One Day in Your Life. Vorige week ging de breinreis van start bij de Risk Factory.
1: We gaan over de leerlingen leren daarover te spreken. Dat is zeker niet altijd even makkelijk. En dat geldt natuurlijk voor jeugd, maar dat geldt ook voor volwassenen natuurlijk. Nou, wij hebben in de Risk Factory een belevingscentrum in het kader van veiligheid en gezondheid. Waar we leerlingen leren beleven. Niet uit het boekje leren, situaties daarmee om te gaan die ze tegenkomen in het dagelijks leven. En dan gaat, in eerste instantie ging het altijd over brand, jeugdcriminaliteit, sexting. En daar komt nu breinreis bij, dus mentale gezondheid. En daar hebben we voor gekozen, omdat veiligheid gaat natuurlijk niet alleen maar om wat om je heen gebeurt, maar ook hoe het met jezelf gaat en met de mensen om je heen. Ja, en daar verbinden we nu dan veiligheid en gezondheid. Nou, we hebben een lesprogramma, daar doorlopen we allerlei scenario's. Nou, die noemde ik net even. En daar hebben we nu mentale gezondheid bij meegenomen. En daar beleven de kinderen eigenlijk een verhaallijn. En waar we ze leren hoe bepaalde keuzes die ze maken, hoe die andere leerlingen kunnen helpen. En na de tijd kun je natuurlijk ook omdraaien. Dat je gewoon ziet, als je ergens over spreekt, dat het ook wel lichter wordt. Het helpt gewoon als je ergens over praat. Dus dat is een willekeurig scholier, zeg maar, die ook gewoon een dag heeft dat het even tegen zit. En dat heb je soms. En we leren de kinderen dan die signalen te herkennen en daarover in gesprek te gaan. En dat is natuurlijk, als in de praktijk ook werkt, hè. Het zit gewoon niet altijd mee. Nee, de scholen komen langs, wij nodigen ze uit. Wij hebben voor dit lesprogramma, we hebben twee lesprogramma's. Eentje is voor primair onderwijs. Nou, die zit bommetje vol. Daar ontvangen we meer dan 9% van alle basisscholen in Twente. En voor het voortgezet onderwijs liggen wij op 3000 leerlingen. Ja, die zit nu ook voor 80% vol. Dus wij nodigen de scholen uit.

0: Niels, straks het streeknieuws.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franciscusschool in Oldenzaal opent vrijdag 6 november feestelijk haar vernieuwde deuren, waarbij wethouder Maaike Reudel samen met leerlingen de opening verricht. Zaterdag 7 november is er van 12 tot 4 een open huis voor buurtbewoners, oud-leerlingen en belangstellenden. De vernieuwbouw biedt een toekomstbestendige leeromgeving waarin moderne voorzieningen samengaan met historische uitstraling. Hengelo neemt geen aanvullende maatregelen tegen nepagenten, omdat gemeente en politie al op verschillende fronten zoveel mogelijk doen. Een motie van PVV, FVD en 50PLUS voor duidelijke waarschuwing haalde geen meerderheid. Burgemeester Schelberg zegt dat de motie al wordt uitgevoerd en er via sociale media, kranten en ouderencentra wordt gecommuniceerd. En de 10 kiosken aan het Van Heekplein in Enschede worden de komende maanden verbouwd en gemoderniseerd, waarbij nu al nieuwe bestrating wordt gelegd. De stalen kleppen worden vervangen door glazen schuifwanden, omdat het mechanisme van de luiken na ruim 20 jaar niet altijd werkt. De vernieuwing biedt meer comfort bij slecht weer en de verlichte kiosken zijn ook gesloten zichtbaar. En dan het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, maar neemt later op de avond vanuit het westen de bewolking toe. Komende nacht is er bewolkt, kan vanuit het zuidwesten een enkel buitje vallen. De meeste plaatsen houdt men het wel droog en de temperatuur komt uit op 10 graden. En morgen is er veel bewolking aanwezig en zullen we de zon niet of nauwelijks zien.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
7: Als je mijn gedachten...

0: Gangsta's Paradise hier op Twente FM op deze maandagavond. Vorige week hadden wij Karien Stielstra aan de lijn, of Kielstra is het eigenlijk, hè, van het CDA uit Oldenzaal. En die stelde voor om een extra schoonmaakronde te maken op zondagochtend.
1: Vandaag zijn de straten in ieder geval nat, zag ik net. Wij hebben inderdaad als CDA Huis voor Oldenzaal ontheid gemaakt voor een extra schoonmaakronde in de binnenstad op de zondagochtend. In het Oldenzaalse is het elke dag gezellig. En ook in het weekend. En dat maakt dat er jammer genoeg ook af en toe wat zwerfafval blijft liggen. En aangezien wij in Oldenzaal ook op zondag altijd gezellig mooie activiteiten hebben. Is het ook van belang dat wij daar de gastvrije en schone binnenstad laten zien en mogelijk maken. Vandaar dat wij als CDA daar een motie voor hebben ingediend bij de gemeenteraad. Dat was eind juni en nu kregen we bericht dat het college voor een nieuwe vergadering een mooi voorstel op de agenda heeft gezet. Namelijk dat ze hier uitvoering aan willen gaan geven. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Nee, natuurlijk is de afgelopen jaren al veel ingezet en dat zal in andere steden in Twente niet anders zijn over het terugdringen van het zwerfafval. Maar tegelijkertijd zien we dat die maatregelen voor ons in ieder geval niet voldoende zijn om te zeggen dit geeft ons de uitstraling die we graag willen hebben in de binnenstad op zondag. Dus vandaar de extra schoonmaakronde die er gaat komen. En zoals het collegevoorstel er ligt, wordt er van 7 uur 's ochtends op zondagochtend, dus vast respect voor de mensen. Tot 10 uur worden de aanloopstraten, noemen we dat in het centrum, hè. De aanloopstraten en het centrum zelf schoongemaakt. Heel erg fijn, ja. Dat is natuurlijk jammer, maar tegelijkertijd is dat wel de realiteit. En daar houden we van dat we daarop actie zetten. We kunnen mooie plannen maken, maar zolang dit soort zaken nog gebeuren, is het ook goed dat we daar actie op zetten met elkaar. New truck, big

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bijster.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM.

Maxi Dekker, Bare Minima op Twente FM. Welkom, het is deel 2 van de avonddienst deze maandagavond. Je kunt het bereiken. Redactieapenstaart twentefm.nl of gebruik de 1 Twente app, die is vernieuwd. Download hem in de Play Store.

0: Twente FM. Het is maandagavond. Wat ik net zei over die app, die is vernieuwd. Dus de 1 Twente app, daar kun je radio, televisie luisteren. Je kunt verzoekjes indienen, ook al het nieuws bekijken. En ook naar de luisterpagina. Interessante programma's die er staan om terug te luisteren. Check het op de 1 Twente app. Wat ook interessant is, is de herfstvakantie en de beleefweek. Gerben van der Zwaar vertelt erover.
1: Dat is een mooi programma voor iedereen klaar. Het is de herfstvakantie altijd mooi, omdat dan natuurlijk veel verandert in de natuur. En de blaadjes zijn dit jaar laat, maar... Langzaam maar zeker wordt alles een beetje geel en rood. En mooi moment om erop uit te gaan. Vanaf zaterdag start de beleefweek. Dus jaarlijks in de herfstvakantie in het gebied Stalland 70 Twents Reggedal. En eigenlijk kan je van alles doen. Er zijn natuurbeheerders die dingen organiseren, ondernemers die dingen organiseren. En je kan kunstroutes, challenges, culinaire fietstochten, er is van alles te doen. Nou, de beleefweek is verspreid over het hele gebied. Dus je kan op verschillende plekken starten. Je hebt natuurlijk het buitencentrum op het Zallensheuvelrug in Nijverdal. Maar je kunt ook starten bij de Wilgewaard of in het midden van Holte. Je kan bij de Lemelen Esch kan je dingen doen. Dus eigenlijk het hele gebied, van Ommen tot aan de Boorkot, daar kan je terecht voor dingen. Zeker is het nog open, je kan er gewoon naartoe. En we doen er alles aan om het open te houden. Dat voorlopig blijft het zeker open, dat is wel de bedoeling. Het hangt ervan af welke activiteit je wilt doen. Je kan op de site van de Zallensheuvelrug, dus dat is zallensheuvelrug.nl, kun je het overzicht van alle activiteiten zien. En er staat erbij waar het is, hoe laat het begint en ook of het iets kost. En het ene is gratis, de andere kost een paar euro. Soms doe je wat uitgebreidere programma's, net wat je kiest. Er zijn de meningen over dat. Ik vind dat van wel, maar we hebben natuurlijk net ook de mooie paarse kleur van de heide gehad. Maar als je naar het hele gebied kijkt, is dit wel echt een prachtige tijd. Omdat er gewoon heel veel gebeurt, veel paddenstoelen. Dieren zijn nog actief. Je hebt mooi dat ochtendlicht met de mist en zo. Dus zeker een goed moment om erop uit te gaan.

0: Douwe Bob is de nieuwe single, straks de streeknieuws.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een heleboel.
14: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
13: Hou je huis cool. Knippers, zonwering, heeft een doel.
14: De schaduwmakers uit het oosten.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franciscusschool in Oldenzaal opent vrijdag 6 november feestelijk haar vernieuwde deuren, waarbij wethouder Maaike Reudel samen met leerlingen de opening verricht. Zaterdag 7 november is er van 12 tot 4 een open huis voor buurtbewoners, oud-leerlingen en belangstellenden. De vernieuwbouw biedt een toekomstbestendige leeromgeving waarin moderne voorzieningen samengaan met de historische uitstraling. Hengelo neemt geen aanvullende maatregelen tegen nepagenten, omdat gemeente en politie al op verschillende fronten zoveel mogelijk doen. Een motie van PVV, FVD en 50PLUS voor duidelijke waarschuwing haalde geen meerderheid. Burgemeester Schelberg zegt dat de motie al wordt uitgevoerd en er via sociale media, kranten en ouderencentra wordt gecommuniceerd. En de 10 kiosken aan het Van Heekplein in Enschede worden de komende maanden verbouwd en gemoderniseerd, waarbij nu al nieuwe bestrating wordt gelegd. De stalen kleppen worden vervangen door glazen schuifwanden, omdat het mechanisme van de luiken na ruim 20 jaar niet altijd werkt. De vernieuwing biedt meer comfort bij slecht weer en de verlichte kiosken zijn ook gesloten zichtbaar. En dan het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, maar neemt later op de avond vanuit het westen de bewolking toe. Komende nacht is er bewolkt, kan vanuit het zuidwesten een enkel buitje vallen. De meeste plaatsen houdt men het wel droog en de temperatuur komt uit op 10 graden. En morgen is er veel bewolking aanwezig en zullen we de zon niet of nauwelijks zien.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Ariana Grande op Twente FM op deze maandagavond. De Landgoed Twenteveer was altijd op het Lutte Zand, zeg maar. Maar gaat dit jaar, vanaf dit jaar, richting het Hulsbeek. Niels Steiger.
1: Een beetje uit ons jasje gegroeid. We hebben daar 18 jaar met heel veel plezier gezeten. Maar de bezoekers weten dat het af en toe ook wel echt helemaal vastliep. Het parkeren werd wat lastiger. Het ene jaar ging het goed, het andere jaar wat minder goed. En hier kunnen we weer eventjes vooruit. Dat doet het nog steeds, ja. Dit is de 19e editie. We hebben alleen Twentse exposanten. Die exposeren in een aantal thema's. En dat is vier gerijpt, genereus, wilderig en sprankelend. Dat doen we 2 dagen lang. En dat zijn exposanten dus die allemaal uit de regio komen, waarmee we eigenlijk het karakter van Twente in zo'n fair exposeren aan de bezoekers. We hebben er lang over nagedacht als organisatie. We denken, we moeten een keer een stap maken. En dit is een goede stap. De exposanten maken ook altijd de mooiste stands van die je maar bedenken kan. Iedereen doet verschrikkelijk zijn best met uitpakken. En in plaats van dat je nu wat meer onder de bomen loopt, staan we hier bijvoorbeeld als je op dat Hulsbeek loopt en je kijkt over het water. Je prachtige boompartijen aan de achterkant. Dus die allemaal in herfstfeer zijn. En ik heb alle vuurkorfjes en alle toestanden en de muziek er weer bij staan. Dan weet ik zeker dat het daar net zo gezellig gaat worden. We zitten al ruim over de 100. We zitten altijd zo ruim over de 100, 120. Ongeveer. Ik heb nog een paar plaatsen beschikbaar. Ik heb mensen met vlees, ik heb mensen met wijn. Ik hoef geen 6 koffietentjes. Als er anders zijn met iets bijzonders, kom gerust. Ja, absoluut.

Gina van Ellie, Wild Horses. Hier op Twitter van morgenavond is er weer een avonddienst. Dan met niemand minder dan Peter Kroppen, Peter in de Eter. En volgens mij is volgende week Richard de Vette weer terug. Die maakt een lange reis en gaat dan precies vertellen waar hij geweest is.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: En dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid.
9: Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
15: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
16: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
18: Van wereldclubs tot verborgen parels.
17: FCSurprise.nl.
19: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
20: Twente FM Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de Markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franciscusschool in Oldenzaal opent vrijdag 6 november feestelijk haar vernieuwde deuren, waarbij wethouder Maaike Reudel samen met leerlingen de opening verricht. Zaterdag 7 november is er van 12 tot 4 een open huis voor buurtbewoners, oud-leerlingen en belangstellenden. De vernieuwbouw biedt een toekomstbestendige leeromgeving waarin moderne voorzieningen samengaan met historische uitstraling. Hengelo neemt geen aanvullende maatregelen tegen nepagenten, omdat gemeente en politie al op verschillende fronten zoveel mogelijk doen. Een motie van PVV, FVD en 50PLUS voor duidelijke waarschuwing haalde geen meerderheid. Burgemeester Schelberg zegt dat de motie al wordt uitgevoerd en er via sociale media, kranten en ouderencentra wordt gecommuniceerd. En de 10 kiosken aan het Van Heekplein in Enschede worden de komende maanden verbouwd en gemoderniseerd, waarbij nu al nieuwe bestrating wordt gelegd. De stalen kleppen worden vervangen door glazen schuifwanden, omdat het mechanisme van de luiken na ruim 20 jaar niet altijd werkt. De vernieuwing biedt meer comfort bij slecht weer en de verlichte kiosken zijn ook gesloten zichtbaar. En dan het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, maar neemt later op de avond vanuit het westen de bewolking toe. Komende nacht is er bewolkt, kan vanuit het zuidwesten een enkel buitje vallen. De meeste plaatsen houdt men het wel droog en de temperatuur komt uit op 10 graden. En morgen is er veel bewolking aanwezig en zullen we de zon niet of nauwelijks zien.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en De Boer met hun programma Rekhalzen. Zij dachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: op andymeister.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Franciscusschool in Oldenzaal opent vrijdag 6 november feestelijk haar vernieuwde deuren, waarbij wethouder Maaike Reudel samen met leerlingen de opening verricht. Zaterdag 7 november is er van 12 tot 4 een open huis voor buurtbewoners, oud-leerlingen en belangstellenden. De vernieuwbouw biedt een toekomstbestendige leeromgeving waarin moderne voorzieningen samengaan met de historische uitstraling. Hengelo neemt geen aanvullende maatregelen tegen nepagenten, omdat gemeente en politie al op verschillende fronten zoveel mogelijk doen. Een motie van PVV, FVD en 50PLUS voor duidelijke waarschuwing haalde geen meerderheid. Burgemeester Schelberg zegt dat de motie al wordt uitgevoerd en er via sociale media, kranten en ouderencentra wordt gecommuniceerd. En de 10 kiosken aan het Van Heekplein in Enschede worden de komende maanden verbouwd en gemoderniseerd, waarbij nu al nieuwe bestrating wordt gelegd. De stalen kleppen worden vervangen door glazen schuifwanden, omdat het mechanisme van de luiken na ruim 20 jaar niet altijd werkt. De vernieuwing biedt meer comfort bij slecht weer en de verlichte kiosken zijn ook gesloten zichtbaar. En dan het weer voor Twente. Vanavond zijn er opklaringen, maar neemt later op de avond vanuit het westen de bewolking toe. Komende nacht is er bewolkt, kan vanuit het zuidwesten een enkel buitje vallen. De meeste plaatsen houdt men het wel droog en de temperatuur komt uit op 10 graden. En morgen is er veel bewolking aanwezig en zullen we de zon niet of nauwelijks zien.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Toes had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: hengelo.nl/luister. Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70s. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70s binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft 2 mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het AP Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.